0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Opnieuw een drone in de buurt van Brussels Airport voor de tweede avond op rij al. Dat meldt de luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond konden er een goede 20 minuten geen vluchten landen op de luchthaven door die eerste drone. Of de twee drones iets met elkaar te maken hebben, dat is niet duidelijk. Ook waar ze vandaan komen, weten we niet. Er loopt een onderzoek. Er is dan toch geen kwaad opzet gemoeid bij de treinontsporing in Frankrijk, dat zegt het parket. De trein ontspoorde vrijdagavond. Aan boord zaten 186 passagiers, 44 mensen raakten gewond. Op het spoor werd een stuk rail gevonden. De politie hield daarom rekening met een opzettelijke daad, maar daar blijken nu dus geen aanwijzingen voor. Naar het US Open tennis dan, want daar heeft de Kazachse Elena Rybakina de finale bij de vrouwen gewonnen. De nummer 2 van de wereld klopte de nummer 1, de Wit-Russische Arina Sabalenka. Ze had daar 3 sets voor nodig, 6-4, 5-7 en 6-2. Vanavond spelen de mannen hun finale. Daar neemt de Amerikaan Ben Shelton het op tegen de Duitser Alexander Zverev. En in ons voetbal heeft Union makkelijk gewonnen van Lommel. Het werd 5-0. Union komt zo aan de leiding in het klassement. Lommel staat 12e. Eerder gisteravond speelden OH Leuven en Cercle Brugge 1-1 gelijk. OHL stond lang voor, maar pas in de 96e minuut viel de gelijkmaker. In de stand staat OH Leuven nu op de 17e plaats, Cercle 14e. De dag start bewolkt en regenachtig. Deze namiddag klaart het op en wordt het droger. Temperaturen tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen bij een graad of 24. Dinsdag doen we er nog een graadje bij. En vanaf woensdag opnieuw iets frisser met geregeld buien.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Opnieuw een drone in de buurt van Brussels Airport voor de tweede avond op rij al. Dat meldt de luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond konden er een goede 20 minuten geen vluchten landen op de luchthaven door die eerste drone. Of die twee drones iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet duidelijk. Ook waar ze vandaan komen, weten we niet. Er loopt een onderzoek. Er is dan toch geen kwaad opzet gemoeid bij de treinontsporing in Frankrijk. Dat zegt het parket daar. De trein ontspoorde vrijdagavond. Aan boord zaten zeker 186 passagiers. 44 mensen raakten gewond. Op het spoor werd een stuk rail gevonden. De politie hield daarom rekening met een opzettelijke daad. Maar daar blijken dus geen aanwijzingen voor te zijn. Naar de US Open tennis dan, want daar heeft de Kazachse Elena Rybakina de finale bij de vrouwen gewonnen. De nummer 2 van de wereld klopte de nummer 1, dat is de Wit-Russische Arina Sabalenka. Ze had daar 3 sets voor nodig, 6-4, 5-7 en 6-2. Vanavond spelen de mannen hun finale, daar neemt de Amerikaan Ben Shelton het op tegen de Duitser Alexander Zverev. En in ons voetbal heeft Union makkelijk gewonnen van Lommel. Het werd 5-0. Union komt zo aan de leiding in het klassement. Lommel staat 12e. Eerder gisteravond speelden OA Leuven en Cercle Brugge 1-1 gelijk. OHL stond lang voor, maar pas in de 96e minuut viel de gelijkmaker. In de stand staat OA Leuven nu op de 17e plaats. Cercle is 14e. De dag start bewolkt en regenachtig. Deze namiddag klaart het op en het wordt ook droger. Temperaturen tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen bij een graad of 24. En dinsdag doen we er nog een graadje bij. Vanaf woensdag opnieuw iets frisser met geregeld buien.
3: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nobogen. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
4: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
5: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist.
4: Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
6: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
5: Wie is dat? Ook een kinesist?
6: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
7: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
8: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Fonproducties presenteert het Zinkgat.
1: Een zinkgat? Wat is dat?
2: Ah wel, dat is vreed en betaald.
0: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der Aa.
3: Goeiedag, ik ben Leon.
1: En joh, wat doe jij?
0: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
2: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
0: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
5: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
4: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
5: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
4: Zelfs toppers Jelle Kleijmans en Steven de Lely spelen ten dans.
5: Allee, ik ben erbij.
4: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
6: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
7: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet

0: tweeën. Vooruit.
1: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoe ik.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Opnieuw een drone in de buurt van Brussels Airport voor de tweede avond op rij al. Dat meldt luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond kon er een goede 20 minuten geen vluchten landen op de luchthaven door die eerste drone. Of de twee iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet duidelijk. Ook waar ze vandaan komen, weten we niet. Er loopt een onderzoek. In Oost-Rozebeke in West-Vlaanderen is gisteravond een zware industriebrand uitgebroken. In de loods van een voormalige meubelwinkel. Die werd nu gebruikt als opslagplaats voor hout en stoffen. Aan buren werd gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het heeft gisteravond ook gebrand tijdens een vliegshow in Hechtel-Exel in Limburg. Het liep mis toen een van de vliegtuigen vuurwerk afstak. Je hoort de burgemeester Jan Dalemans. Maar het liep dus toch mis. Naar de US Open tennis dan, want daar heeft de Kazachse Elena Rybakina de finale bij de vrouwen gewonnen. De nummer 2 van de wereld klopte de nummer 1, de Wit-Russische Arina Sabalenka. Ze had daar 3 sets voor nodig, het werd 6-4, 5-7 en 6-2. Vanavond spelen de mannen hun finale. Daar neemt de Amerikaan Ben Shelton het op tegen de Duitser Alexander Zverev. In ons voetbal heeft Union makkelijk gewonnen van Lommel. Het werd 5-0. Union komt zo aan de leiding in het klassement. Lommel staat 12e. Eerder gisteravond speelden OA Leuven en Cercle Brugge 1-1 gelijk. OA Leuven stond lang voor, maar pas in de 96e minuut viel de gelijkmaker. In de stand staat OA Leuven op de 17e plaats, Cercle 14e. En Céline Dion heeft gisteravond haar comeback-tournee afgetrapt in Parijs. Het eerste van in totaal 26 concerten met elke keer 30.000 fans in de zaal. De reacties achteraf waren unaniem. De dag start bewolkt en regenachtig. Deze namiddag klaart het op en het wordt droger, temperaturen tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen bij een graad of 24. Dinsdag doen we er nog een graadje bij. Vanaf woensdag opnieuw iets frisser met geregeld buien.
6: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
7: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften. Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
8: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Aha, aha, aha. Minerva.
10: Good morning.
11: Het is weer zondag. Het was net 8 uur. Tot 10 uur is er Danny van Tichelen. Hij bezorgt je een zondagmorgen zonder zorgen.

want wij gaan u samen naar 10 uur begeleiden. Luister, een hele goede morgen. Welkom bij Radio Minerva. En als het goed is, dan zit jij aan tafel nu. En dan wens ik u van harte smakelijk eten.

Zoals elke zondag hebben wij voor u de beste muziek uitgekozen. De beste oldies, de crooners, de evergreens. Wat u maar wenst, wij hebben het voor u. En u weet ondertussen ook al wel dat u een aantal mogelijkheden hebt om naar onze radio te luisteren. Het is in de eerste plaats analoog. Dat betekent dat als u met een gewone antenneke luistert of met een draadje aan je toestel. Je kan ook via het internet luisteren. Dan kan je dat doen waar ter wereld je ook maar je mag bevinden. Of je kan natuurlijk ook via DAB Plus luisteren. Maar dat is ook maar beperkt voor heel groot Antwerpen en een paar steden daar rond.

Een zondag, een ontbijt, dat betekent ook koffie koken, croissants. Wat weet ik allemaal dat er op uw ontbijtbord staat. Laat het u smaken en laten wij zorgen voor de goede muziek.

0: laten we nou beginnen.
1: Hij is er altijd als eerste bij. Hij komt de aftrap geven. Dit is mijn allerbeste vriend, Jerry Veel. En If I Give My Heart To You.

Het startschot is gegeven door mijn allerbeste vriend Jerry Veel en If I Give My Heart To You. Allemaal een hele goede morgen. Welkom bij Radio Minerva. En wij trekken meteen onze popcornkast open. En dat met de Foundations en Build Me Up uit Buttercup.

het motto. Ze lijkt wel een beetje op jou, maar ze is het niet hoor. She's not you. Dat was de King of Rock'n'Roll. En luister, welkom bij Minerva Radio. Als je net wakker wordt, het is Minerva waar je naar luistert. En op jouw ontbijt wordt een echte disco-klassieker van Booker T. Jones en Rita Coolidge. And maybe we could stay together.

0: En ook op een zondagmorgen geeft hij mij een warme gloed, hoor. Deze Julio Iglesias met Un Sentimental. En nu wakker worden, nou mannen, dat moet ik ook doen. Hier is Ruud Brown.
1: Yo!

Gouden Raad van Ruth Brown. As long as I'm moving, I feel okay. Dus een beetje bewegen, dat kan nooit geen kwaad, hè? Nee, nee. En nu vader en dochter op één en hetzelfde plaatje. Natalie en Nat King Cole met Unforgettable.

uit onze popcornkast. Deze Mary Wells met Jimmy Mac. Jimmy Mac, ja. Goedemorgen allemaal. Wees welkom bij Minerva Radio. Een klassiekertje van Tom Jones. A minute of your time is all that we ask.

hebben geen tijd om na te denken op deze zondagochtend. Want we moeten een programma maken. Tom Jones natuurlijk met A Minute of Your Time. En deze man die kennen we natuurlijk ook, hè? De Amerikaanse zanger Chris Montes met een leuk plaatje om op zondagochtend wakker te worden.

Wij liggen een echt een boogie-woogie tussen uw pistolen met deze Bill Haley en zijn See You Later Alligator. En dan nu onze echte porseleinenkast opentrekken van Minerva Radio met deze Della Reese. En nog altijd, It's Magic.

Met een mooie uitspraak. The only magic is my love for you. Dat was Della Reese natuurlijk. En van de porseleinenkast naar de discokast. Dat is maar een kleine sprong hier bij Radio Minerva. Het is een heerlijke artiest om te laten horen. Barry White en I'm qualified to satisfy you.

zal altijd wel de eeuwige discussie blijven. Is dit nu de mooiste versie van Engelbert Sumperdinck of die van Almer Tina? Deze is Bad Insights. Enfin, ik laat de keuze aan u luisteren. Wat we wel nog kunnen doen is deze laten horen voordat we naar 9 uur gaan. Laten we het nog eens een keer doen met de Willy. En laat de zon je hart.

0: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
1: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
0: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
1: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
0: Zelfs toppers Jelle Kleijmans en Steven de Lely spelen ten dans.
1: Allee, ik ben erbij.
0: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dag, jongen.
3: Waarom belde je niet direct naar dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van

0: Al maar meer werkzoekenden volgen een opleiding Nederlands bij de VDAB. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Zuhal Demir. Dat aantal is bijna verdubbeld, van een kleine 29.000 in 2021 naar meer dan 56.000 vorig jaar. Beter Nederlands is een van de stokpaardjes van Demir om beter mee te draaien in onze maatschappij. In Oost-Rozebeke in West-Vlaanderen is gisteravond een zware industriebrand uitgebroken in de loods van een voormalige meubelwinkel. Die werd nu gebruikt als opslagplaats voor hout en stoffen. Aan buren werd gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het heeft gisteravond ook gebrand tijdens een vliegshow in Hechtel-Exel in Limburg. Het liep mis toen een van de vliegtuigen vuurwerk afstak. Je hoort de burgemeester Jan Dalemans. Maar het liep dus toch mis. Naar de US Open tennis dan, want daar heeft de Kazachse Elena Rybakina de finale bij de vrouwen gewonnen. De nummer 2 van de wereld klopte de nummer 1, de Wit-Russische Arina Sabalenka. Ze had daar 3 sets voor nodig, 6-4, 5-7 en 6-2. Vanavond spelen de mannen hun finale. Daar neemt de Amerikaan Ben Shelton het op tegen de Duitser Alexander Zverev. En in ons voetbal heeft Union makkelijk gewonnen van Lommel. Het werd 5-0. Union komt zo aan de leiding in het klassement. Lommel staat 12e. En eerder gisteravond speelden OH Leuven en Cercle Brugge 1-1 gelijk. OH Leuven stond lang voor, maar pas in de 96e minuut viel de gelijkmaker. In de stand staat OH Leuven op de 17e plaats. Cercle is 14e. En Céline Dion heeft gisteravond haar comeback-tournee afgetrapt in Parijs. Het eerste van in totaal 26 concerten. Met elke keer 30.000 fans in de zaal. De reacties achteraf waren unaniem. De dag start bewolkt en regenachtig. Deze namiddag klaart het wel op en wordt het droger. Temperaturen tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen bij een graad of 24. Dinsdag doen we er nog een graadje bij. Vanaf woensdag opnieuw iets frisser met geregeld buien.
1: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
2: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
1: De Bip for Life? Wat is dat?
2: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
1: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
2: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
3: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentassenbaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
4: Dag Robert. Stoeren we niet?
5: Nee, ja, kom binnen.
4: Onze kleine is er ook bij.
5: Hallo.
4: Ja, zijn ketting is van zijn commune. Hè. Dat past niet meer.
5: Allee, maar dat past toch nog?
4: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
5: 1924 euro.
6: Zoveel! Vergeet Bobby Holland, Ibiza, here I come.
5: Geniet er maar van, jongen.
7: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert en Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
8: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienhouderij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
9: Met Imobiep. Ben je zo binnen als een huis?
10: Merci, Imobiep.
11: Aha. Minerva.
12: Antwerpen wordt wakker met Danny van Tichelen.

0: Jimmy Foster uit onze popcornwereld. En take my hand because I'm a stranger in paradise.
1: Goedemorgen Antwerpen, de zondagochtendshow met Jerry Veel. Ach nee, zijn beste vriend.

blijft toch altijd nog een geweldige plaat van Selena. Eigenlijk origineel van Jennifer, hij weet ze ook alweer. Even haar naam kwijt, maar dat kan gebeuren van zondagochtend. Altijd nog altijd vroeg is in de ochtend, hè. The Power.

0: bonte bende van Jimmy James en zijn vagabond zijn I Go Where the Music Takes Me.
1: Je mag lachen en je mag giechelen. Het is altijd plezant met Danny van Tichelen.
2: Danny van Tichelen. Oh.

0: Let me kiss you goodnight.
1: The King himself, and For the Million, and The Last Time. En een boogie woogie, dat kan nooit kwaad op een zondagochtend. Hier is Shaking Mother For You van Axel Zwingenberger.

je hebt de boodschap goed begrepen. Shaking Mother for You van Axel Zwingenberger. En dit is een oude heet van Julio Iglesias en Willy Nelson. En natuurlijk Engelbert Humperdinck kon niet achterblijven. Hij moest dat ook opnemen, op zijn manier natuurlijk. En wat een manier. To all the girls I loved before.

Ook hij komt uit onze popcornkast, deze dengeling van Bobby Rydell. Goedemorgen, welkom bij Minerva Radio, als u net al stemt. Het is inderdaad Minerva waar u naar luistert.

Vultura. Het komt uit 1968, helemaal de beginperiode van Vultura. Donna Carmela González. En deze man die kennen we natuurlijk ook. Hij is zo zot als een schub, maar een ongelofelijke artiest om mee samen te werken. Sammeke Goris met zijn Arrivederci.

Dat was helemaal, hè. Ons Sammeke Goris met Arrivederci, goodbye. Wanneer zie ik je weer, want ik mis je. En dit is ook een gouden oude klassieker van Bobby Goldsboro, zijn Honey.

En ook dit nummer behoort tot de popcornwereld. Deze Helen Shapiro met Queen for Tonight. En laten we het nu eens op zijn Frans doen. Op zijn Frans met Monsieur Samuel Vult, Gilbert Vico.

Onder het motto breng eens vaker een bloemetje mee. L'importance c'est la rose van Gilbert Bécaud. En ineens op zondagochtend durven wij ook al eens u vergasten op een lekkere danceclassic. En dit is er eentje van Viola Wills uit de jaren 70. If you could read my mind.

Dat was meteen onze laatste vocale van Jerry J met Hello Josephine. Mag ik u allemaal een hele fijne zondag toewensen. Bedanken voor het luisteren. En heel veel plezier met al onze collega's die nog vandaag de revue passeren. Blijf luisteren naar Radio Minerva. Groetjes van Dani van Tichelen. En graag tot volgende week. Salut.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreet en betant.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: En joh, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
3: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 10 uur.

0: En vandaag openen een 50-tal Vlaamse boerderijen hun deuren en stalpoorten voor de Dag van de Landbouw. Dat is een initiatief van onder meer de Boerenbond. De focus dit jaar: de kloof tussen de landbouwers en ons als consumenten kleiner maken. De boerderijen liggen verspreid over fruitbouwers, stokerijen, serres, noem maar op. Je vindt ze allemaal op de website dagvandelandbouw.be. De dag start bewolkt en regenachtig. Deze namiddag klaart het wel op en wordt het droger. Temperaturen tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen bij een graad of 24. Dinsdag doen we er dan een graadje bij. Vanaf woensdag opnieuw iets frisser met geregeld buien.
1: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
2: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Uilbouken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Uilbouken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
3: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
4: Ja,
3: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
4: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
3: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
4: Allee, kom, pak er rap eens voor te schrijven.
3: 0485 54 87 85.
5: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zorgbedrijf Antwerpen, met Kim van de klantendienst.
1: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
0: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
1: Oh, een hapje op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
0: Zelfs toppers Jelle Kleijmans en Steven de Lely spelen ten dans.
1: Allee, ik ben erbij.
0: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
2: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
3: Dan zit er niks anders op, hè?
2: Wat?
3: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
2: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
3: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
4: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
5: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder Makedam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of ze is gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze daar ook.
6: Radio Minerva.
7: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Het aantal bouwvergunningen stijgt lichtjes. In de eerste 5 maanden van dit jaar werden er zo'n 13.000 uitgereikt in Vlaanderen. Dat is bijna 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Stadbel. Maar dat is niet om heel blij van te worden, zegt Tween Dont van de Bouwunie.
9: Als we het globaal gaan bekijken, zitten we nog altijd in een neerwaartse spiraal. Dus er is veel meer nodig om onze sector uit het slop te trekken. Het grootste probleem vandaag de dag is de betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen. Om woningen betaalbaar te maken, is het absoluut nodig dat er een btw-verlaging komt op nieuwbouw. En daarom hebben we vandaag de dag de regering nodig om die maatregel te durven nemen.
8: Concreet wil de Bouwunie dat de btw

0: Toch droger, al blijft er hier en daar wel kans op een bui. Maxima tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen en 24 graden. Dinsdag wordt een zomerse dag tot 25 graden. Vanaf woensdag opnieuw wat frisser en regenachtig.
1: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
2: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
1: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
2: Wie is dat? Ook een kinesist?
1: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
3: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
4: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
5: De Robert? Wie is dat?
4: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
5: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroocht?
4: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
5: Zwaasdingen?
4: Nee, dat gaan we naar Logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
5: Geef je nummer dan nog eens, gaan? Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
4: Robert de expert. 03 226 93 93.
5: Welk bedrag had hij nog gedacht?
4: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
6: Aha. Minerva.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jongen.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
4: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
5: Ik? Met mijn rug en zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
4: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
5: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
4: Opruimdienst Tornado. Bel 0485-93-3089. Dat is 0485-93-3089.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
6: Radio Minerva, van het Antwerpen.
8: Een opmerkelijk verhaal vanuit pretpark De Efteling. Blijkbaar strooien heel wat bezoekers daar de assen van hun overleden familie uit. Dat hebben verschillende oud-medewerkers gezegd aan Nederlandse media. Vooral de attracties De Droomvlucht en Het Sprookjesbos zijn populair. De directie van het pretpark bevestigt de verhalen, maar benadrukt dat het niet toegelaten is. Het aantal bouwvergunningen stijgt lichtjes. In de eerste 5 maanden van dit jaar werden er zo'n 13.000 uitgereikt in Vlaanderen. Dat is bijna 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Stadbel. Maar dat is niets om heel blij van te worden, zegt Tween de Hond van de Bouwunie.
9: Als we het globaal gaan bekijken, zitten we nog altijd in een neerwaartse spiraal. Dus er is veel meer nodig om onze sector uit het slop te trekken. Het grootste probleem vandaag de dag is de betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen. Om woningen betaalbaar te maken, is het absoluut nodig dat er een btw-verlaging komt op nieuwbouw. En daarom hebben we vandaag de dag de regering nodig om die maatregel te durven nemen.
8: Concreet wil de Bouwunie dat de BTW van 21% naar 12% gaat. De Turkse politie heeft verschillende mensen opgepakt tijdens een reeks invallen. Die vonden plaats in homocafés en woningen van activisten die voor homorechten zijn. De actie zou deel uitmaken van een operatie om de waarden van het traditionele gezin te beschermen, zeggen de geviseerde verenigingen. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er precies zijn opgepakt.

0: niet alleen de monumenten bezoeken, maar ook de mensen erachter, achter de schermen. En dat gaat van architecten die bijvoorbeeld herbestemmingen ontwerpen, maar ook vakmensen die restauraties doen, eigenaars die hun privéwoning openstellen die ze aan het restaureren zijn en natuurlijk ook de heel vele vrijwilligers ja, die mee zorgen dat al die monumenten opengesteld kunnen worden, onderhouden worden.
1: De toegang is overal gratis. Alle info vind je op openmonumentendag.be. Het klaart stilaan op en het wordt ook droger, al blijft er hier en daar wel kans op een bui. Maxima tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen en 24 graden. Dinsdag wordt een zomerse dag tot 25 graden zelfs. Vanaf woensdag opnieuw wat frisser en ook regenachtig.
2: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
3: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
2: De Bip for Life? Wat is dat?
3: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
2: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
3: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
4: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
5: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Nieuwpoken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Nieuwpoken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
6: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren,
5: ja,
6: zeg. Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
5: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
6: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
5: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
6: 0485 54 87 85.
7: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
8: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
9: Merci ImmoBiep.
10: Aha. Minerva.
11: Dit is de zondagmiddageditie van de platenkast.

Zondagmiddag en dan trekken wij weer de registers open van onze platenkast. Hè. De platenkast, zondagmiddag editie. En zoals traditioneel een opener met Johnny Mathis, A Great Night for Crying. Iedereen van harte welkom bij Radio Minerva, de middag.

Mundo Rosso, Neer Islauf, een vocaal ondersteund door Mike Summer, singers. En ook nog Paul Peterson uit 62 met zijn Blue Moon. En nog Light Singers heb ik ook met It Must Be Him.

Het werd een gigantische hit door Louis Jordan in de Temporary Five. Maar dit was de versie van Leon McAuliffe, Ain't Nobody Here But The Chickens, uit 61. En dan Danny Wolff, die kan er ook wat van met het Pucker Paint.

Groeners, heb je maar één adres, hè? Radio Minerva. Dick Hames met Love is Here to Stay. Ja, we hebben nog Groeners, hè? Frank Sinatra, Bing Crosby. En de Don Cornell, die heb ik hier ook nog klaargezet, hè? Met Hold My Hand.

leuke deuntjes uit de platenkast. Hè? Jane McDaniels, It Happened in Monterey. En nog een leuke deuntje van Sammy Kay, de Marie Alena Cha-Cha-Cha.

0: Minerva Lungsvold dolt tot bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol of van? Of tournedo? Of een pannenkoek? Of in de zomer een crème glaasje?
0: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, ze. Maak een crème glaasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
1: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Juist gelijk als gaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Verongs is dat, manneke.
2: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakkering?
3: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
2: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakkering gaan eten in het Minerva Café.
3: Ja, ik zijn kleer.
2: Amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè. Tot de vrijdag.
4: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

de snoepert. Willy Sommers met Mooie vrouwen lopen nooit in de schaduw. Zo dadelijk passeert Little Sister nog, maar eerst nemen we de Johnny Ray opleggen. Flip, flop en een fly.

Let's Call the Whole Thing Off met Sarah Vaughan. Een nummer geschreven door Gorch en Ina Gershwin. En opgenomen en gearrangeerd door Hal Mooney en his orchestra. En dan natuurlijk Dan Elvis net daarvoor. Born Free, de versie van James Darren.

De Keesera in een duetje met Connie Francis en Peter Kraus. Ik heb nog een duetje en daarmee gaan we naar het richting tijd zijn. The Last Waltz met Ben Kramer en Mary Carraway.

0: Zeg, schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaan u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks aan de soep, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
4: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
3: Ah wel? Bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
4: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
3: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
5: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
6: Een zinkgat? Wat is dat?
7: Ah wel, dat is vreed en betaald.
5: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
8: Goeiedag, ik ben Leon.
6: Leon, wat doe jij?
5: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
9: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
5: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
10: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
11: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
10: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
12: Een opmerkelijk verhaal vanuit pretpark De Efteling. Blijkbaar strooien sommige bezoekers daar de assen van hun overleden familie uit. Dat hebben verschillende oud-medewerkers gezegd aan Nederlandse media. Vooral de attracties De Droomvlucht en Het Sprookjesbos zijn populair. De directie van het pretpark bevestigt de verhalen, maar benadrukt dat het niet toegelaten is. Op het Kroatische eiland Brač heeft een natuurbrand al 3500 hectare verwoest. 230 mensen zijn daar ook geëvacueerd. Dat laten de lokale autoriteiten weten. De brand brak woensdag uit, maar zou nog steeds actief zijn. Brač is een van de grootste Kroatische eilanden en ligt voor de kust van de stad Split in het zuiden van het land. De Turkse politie heeft verschillende mensen opgepakt tijdens een reeks invallen. Die vonden plaats in homocafés en woningen van activisten die voor homorechten zijn. De actie zou deel uitmaken van een operatie om de waarden van het traditionele gezin te beschermen, zeggen de geviseerde verenigingen. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er opgepakt zijn. Homoseksualiteit is niet strafbaar in Turkije, maar er is wel veel homofobie in het land. En ook de Turkse president Erdogan is geen fan. We kennen allemaal de gele en de rode kaart in het voetbal. Binnenkort komt daar misschien een zwarte bij. Het is een sportief experiment in het Roemeense jeugdvoetbal. De zwarte kaart wordt getrokken als de supporters het te bont maken. De coaches moeten dan hun eigen supporters kalmeren. Als dat uiteindelijk niet helpt, dan wordt de wedstrijd stopgezet. De Roemeense voetbalbond wil op die manier pestgedrag of druk van ouders en toeschouwers de kop indrukken. En het is Open Monumentendag vandaag, voor de 38e keer al. Bijna 900 verschillende locaties kan je vandaag een bezoekje brengen. Nog nooit waren dat er zoveel. De focus ligt dit jaar op de mensen die de monumenten onderhouden, zegt Griet Langbeen van erfgoedorganisatie Herita.
13: Vandaag kan je niet alleen de monumenten bezoeken, maar ook de mensen erachter, achter de schermen. En dat gaat van architecten die bijvoorbeeld herbestemmingen ontwerpen, maar ook vakmensen die restauraties doen, eigenaars die hun privéwoning openstellen die ze aan het restaureren zijn en natuurlijk ook de heel vele vrijwilligers die mee zorgen dat al die monumenten

0: En dat horloge. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
1: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
2: Wat zei het hem?
0: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de Engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
3: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
4: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
3: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zonne, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
4: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
3: 0485-54-87-85.
5: Aha, aha, aha. Minerva.

deel 2, zondagmiddageditie, platenkast. Iedereen nog van harte welkom. Een fijne middag alvast gewenst. Ik heb hier eentje van, wat heb ik klaargelegd? Marty Robbins. En die doet dat in gezelschap van Ray Conniff en his orchestra. Please don't blame me.

Ook wij draaiende klassiekers, hè. Tommy Edwards, A Fool Such As I. En dan de volgende, ja, dat is toch wel de grote doorbraak van de grote rock'n'roll hits. Bill Haley, Shake, Rattle and Roll.

My Foolish Heart met Don Cherry. En we hadden ook nog Pat Boone met Two Hearts, Two Kisses. Walk Right Back, ja, dat is een grote hit van de Everly Brothers uit 1961. Maar vandaag de versie van Perry Como.

The Song Is You, die komt eigenlijk uit de musical Music in the Air uit 1932. En uit datzelfde musical komt het nummer I've Told Every Little Star. Dat waren dus de Andrew Sisters en I Can Have Dream All Night. Ja, Ella Fitzgerald. Eentje van Jimmy Dorsey in het gezelschap van de Arthur Malvin Singers, Junior.

0: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
0: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.

Ja, zo zie je maar, de ene poes is de andere. Hè? De Strangers met de geniepige Luder. Nog een Dalida's ligt nog klaar met de Esse Domani, maar dan op de wijze van Dalida.

Als Rick zou gezegd hebben, we gaan een dubbeltje draaien. Het is inderdaad een dubbeltje, hè? Want dat heet Dalida met haar versie van Ese Domani, bekend van Jim Pitney. Maar dit was natuurlijk de Engelse versie met Julio Iglesias, I Know It's Over uit 88. En daar is ook nog een twee andere in het Engels, zoals Mario Biondi en Renzo Arbore. Die hebben er ook nog een prachtige versie van gemaakt. We gaan er een boekje op gooien met Clifton Chenier, de Choo Choo

Walking the Boogie uit 1952 met Roosevelt Sykes. Ja, we gaan het iets rustiger aandoen met een prachtig nummer. Het slaat een beetje op deze maand. 7 september met Gilbert Bécaud.

Mooie liedjes, die duren soms niet lang genoeg, hè. C'est en september. Wij gaan stilaan de boeken sluiten hier, want zo dadelijk de zonnige zondag bij Minerva. We gaan eruit met eentje van Brenda Lee. I'm sorry. Tot volgende week, of zeker vanavond luister tussen 22 en 24 uur voor onze platenkast Late Night. Tada!

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
2: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
1: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
2: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
1: Zelfs toppers Jelle Kleimans en Steven de Lely spelen ten dans.
2: Allee, ik ben erbij.
1: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af van het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoeven.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Geen nieuwe maatregelen na 2 drone-meldingen. De voorbije 2 avonden heeft luchtverkeersleider Skies drones gespot op en rond Brussels Airport. Maar voorlopig verandert er niets. Journalist Maarten Knuts weet meer.
7: Ze zeggen, ja, wij zijn goed voorbereid. We hebben die drone gisteren al met onze radarsystemen kunnen vastleggen. Dat moet volstaan. We zijn nu inderdaad een goed jaar na die aankondigingen van dat anti-drone-plan. Dat materiaal is allemaal al aangekocht. Dat zou ook af en toe al moeten in werking treden. Maar het is niet helemaal duidelijk waarom dat gisteren eigenlijk niet is gebeurd.
6: Als die systemen in werking treden, heeft dat ook een impact op het luchtverkeer. Mogelijk speelt dat een rol. Op het Kroatische eiland Brač heeft een natuurbrand al 3500 hectare verwoest. 230 mensen zijn daar ook geëvacueerd. Dat laten de lokale autoriteiten weten. De brand brak woensdag uit, maar zou nog steeds actief zijn. Brač is een van de grootste Kroatische eilanden en ligt voor de kust van de stad Split in het zuiden van het land. En voormalig voetballer en coach James Storme is overleden. Dat bevestigt Beerschot, waar hij een tijdje trainer was. Storme speelde onder meer voor AA Gent, Standaard, Union en Oostende. Nadien was hij ook coach bij onder meer Lokeren en Beerschot. Storme overleed aan een hartstilstand. Hij werd 83. Afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en ook regen en 24 graden. Dinsdag wordt een zomerse dag tot 25 graden. Vanaf woensdag opnieuw wat frisser en ook regenachtig.
8: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne, wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
9: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie en Averaai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer het thuisen. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
10: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten.

Welkom hier van het strand. Zonnige klanken, hand in hand. Neem een moment, laat de zorgen gaan. Hier begint het programma. Luister goed, kom maar.

0: Bedankt collega Leo Dujardin voor de voorbije uurtjes in je platenkast. En welkom beste luisteraars bij Zonnig Minerva. Buiten is het druilerig, rondom slecht weer. Maar de temperatuur ziet er nog wel goed en dat is ook al iets. In Studio 2, daar schijnt de zon, want daar hebben we vandaag Patrick Hamilton. Een naam die u misschien minder bekend is, maar hij is een van de meest veelzijdige artiesten die ons land kent. Hij wisselt volgens zijn website tussen de rollen van componist, producer en uitvoerder. En ik kreeg er net van hem zijn boek, zijn biografie. En dat heet Van mijn zolderkamer tot Abbey Road. Kan het mooier zijn. Welkom Patrick.
1: Dag Francis.
0: Patrick, wie ben je eigenlijk? Wie is Patrick Hamilton? Is Hamilton jouw echte naam?
1: Nee. Dus mijn echte naam is een beetje te Vlaams. En ik werk eigenlijk heel veel in het buitenland. En ik heb eigenlijk die naam gekregen via een platenfirma. Toen ik 17 of 18 jaar was, maakte ik mijn eerste plaat. En ik was ook demonstrator van Hammond. En okay. Dus Hammond, die zaten hier op Linkeroever, met
0: een grote fabriek, hè?
1: Ja, want dat is verdwenen. Ik kan het nergens nu meer terugvinden. Maar. En ze zochten achter een naam die eigenlijk paste erbij. Dus Hamilton. Ja. Dus Ham komt eigenlijk een beetje van Hamilton. Hammond, sorry. Ja. En dan, er was een acteur, Hamill. Uit Star Wars, dacht ik.
0: Ja, Mark Hamill. Ja, klopt. Ja,
1: en dus zo zijn ze op die naam gekomen. Dus voor mij was het even wennen, maar nu ben ik daar gewoon aan natuurlijk. Ik heb dat eigenlijk al van mijn 17 of 18 jaar, dat die naam mijn alter ego is. En als er iets op mijn echte naam in de brievenbus valt, is het meestal geen goed nieuws. Is het meestal van de belasting.
0: Ja, zo gaat dat. Die weten je wel gewoon onder je echte naam. Ja. Oké, je hebt ook een heleboel muziek meegebracht, vanzelfsprekend. Dingen waar dat je iets over kan vertellen ook, verhalen. Ja. Het eerste nummer is Zeg Hallo. Ja, wel, dat kan er logisch zijn.
1: Hallo tot alle uw luisteraars.
0: Ja.
1: En ik heb eigenlijk echt een beetje nummers gezocht van vele artiesten waar ik mee gewerkt heb. Mm-hmm. Dus als producer. Dus wat is een producer? Die bepaalt eigenlijk hoe dat een nummer gaat klinken. Dus ik kies ook de studio, ik kies ook de muzikanten, ik maak meestal het arrangement ook. En soms ook schrijf ik het nummer. Dus,
0: maar niet alle producers kunnen dat, hè? Jij bent veelzijdig, hè?
1: Ik ben zo'n beetje een duiveltje doet al, ja.
0: Ik vind het wel. Ik ken niet zo heel veel producers die kunnen arrangeren en dergelijke.

0: Okay. Ja, ze wel een oor natuurlijk.
1: Het is een wijd begrip. Je hebt ook producers die enkel met beats of zo werken. Ja. Dat is een beetje de nieuwe trend. Maar ik ben eigenlijk een producer old school. Dus eigenlijk startend vanuit muzikant zijnde.
0: Je weet niet hoe gauw dat we dat horen. Old school. We gaan eens luisteren naar Bert Kelder. Ja, als dat ook iets voor
1: ik
0: jou.
1: Ik heb dat geproduced en ik vond dat eigenlijk altijd zo fijn. Als ik het clipje zag dat Bart gemaakt had ervoor. En zijn positiviteit, dacht ik van ja, dat is echt het startnummer voor dit programma.
0: Goed gezind, altijd voor meneer Vrijen.

0: Ja, de wereld zou een beetje mooier zijn, hè, als we een beetje vriendelijker waren.
1: Absoluut.
0: Dat is zo.
1: Dit nummer maakt mij altijd blij.
0: Ja, dus, mij ook. Ja, ik zat er mee te wiebelen, of wiegelen, zoals ze in Nederland zeggen, op een stoel. Dus ja, dat is altijd leuk. Zeg Patrick, waar ben je geboren?
1: Ik ben geboren in Brugge.
0: In Brugge, ja.
1: Dus ik woon er ook nog altijd.
0: Mm-hmm.
1: In Loppem eigenlijk, dus net naast Brugge, maar op fiets of wandel, ja, afstand. Ja.
0: Ja. Mooie stad, hè?
1: Ja, absoluut. Dus ik heb ook veel met buitenlandse artiesten gewerkt. En dat was vroeger zo een beetje moeilijk om die naar Brugge te krijgen. Maar toen is er hebben ze die film In Bruges gedraaid met Colin Farrell. En sindsdien wouden al die Amerikanen allemaal naar Brugge komen. Dus voor mij was dat een hot geschenk om zo van... je komt dan bij mij in de studio, dus dat ik niet altijd naar Hinder moest of zo. Dus maar ik ben een Bruggeling in hart en nier. Ja.
0: Oh, dat is leuk. Dat is leuk, dat mag, hè? Zoals wij Antwerpenaars...
1: Ik denk het, ja.
0: Zoals wij Antwerpenaars wereldburgers zijn, hè.
1: Zeg, maar wij zijn niet de parking.
0: Nee, dat zeg jij natuurlijk. Zeg Patrick, in wanneer ben je geboren? Mogen we dat weten?
1: In 63.
0: 1963, dat is al even geleden.
1: 16 maart, dus ik ben een visje.
0: Je bent een visje. En schoolgelopen in Brugge?
1: Ja, ik heb dus in Brugge Sint Leo College gedaan, maar op mijn 15e ben ik naar het Kunsthumaniora in Gent getrokken. Dus ik had ondertussen ook wel de muziekacademie van Brugge doorlopen. Dan het Kunsthumaniora en daarna het Koninklijk Conservatorium in Gent. Waar ik mijn masters heb behaald. Ja. Dus,
0: op kot geweest in Gent?
1: Nee.
0: Nee, altijd naar Brugge.
1: Ik heb mij nooit student gevoeld op die manier. Want het was eigenlijk maar 20 minuten trein en dan 10 minuutjes tram. En mijn ouders vonden dat niet de moeite. Ik denk dat dat een beetje een beschermingsfactor was ook.
0: Ja, ik
1: dus om elke dag op en af te gaan.
0: Ja.
1: Dus,
0: zeg, jij hebt in je muziek een nummer meegebracht van Earth, Wind & Fire.
1: Ja.
0: Dat heb jij niet geproduceerd, of wel?
1: Jammer genoeg niet, dat zou ik wel willen natuurlijk.
0: Dat zou Mico geweest zijn. Hè?
1: Maar de producer ken ik wel persoonlijk heel goed, dat is David Foster. En eigenlijk Earth, Wind & Fire is mijn favoriete groep. Dat blijft eigenlijk nog altijd. En mijn eerste concert dat ik ooit live gaan zien ben, was in Vorst Nationaal voor Earth, Wind & Fire. En ik weet nog, zij hadden toen Let's Groove Tonight als grote hit. En dat was hun laatste nummer in hun set. En direct nadien speelden ze de opgenomen versie, de studioversie. En eigenlijk live was dat beter dan die studioversie. Dus dat was ongelooflijk. Dus. Maar ik heb niet Let's Groove Tonight gekozen. Ik heb september gekozen. We zijn altijd in september. Dus ik vind dat, dat is een van mijn favoriete groepen.

0: blijft een geweldig nummer, hè. Ook, het is september, hè.
1: ja.
0: Ja, je zou het niet zeggen. Je zou misschien denken, het is al oktober of november, maar...
1: het is even een storing.
0: Ja. We hebben al te veel zon gehad, eigenlijk.
1: We mogen niet klagen deze zomer.
0: Zeker. Zeg, toen je dan... je hebt kunst in Majorca gevolgd, dan naar Gent gegaan. Speelde je toen al?
1: Ja, tuurlijk. Ik speel van mijn 7 jaar.
0: Van uw 7 jaar?
1: Ik heb eigenlijk op mijn 7e eigenlijk gezegd van ik wil beroepsmuzikant worden.
0: Oh.
1: En dus eigenlijk zijn al mijn studies een beetje daarin in die richting gegaan. En ik was ook zo van, mijn talen waren ook vooral belangrijk. Mm-hmm. Want ik ging naar Amerika gaan, ken je dat? Ja. Dus, maar dat is natuurlijk als droom, maar uiteindelijk... was dat wel een juiste keuze, want 3/4 van mijn e-mails zijn in het Engels. Ik zit heel veel in het buitenland, dus ja. ik moet eigenlijk die taal wel een beetje...
0: En wat speelde je toen op je zin?
1: Piano. En ook hamondorgel.
0: Ja.
1: Maar dat werd niet gedoseerd aan het conservatorium. Het was privéles en ook kerkorgel. En dus ook natuurlijk harmonie, praktische harmonie, ja. Notenleer. Dus alles erop en eraan.
0: Zo'n kerkorgel heeft wel wat, hè?
1: Ja, absoluut. Ja. Ik heb eigenlijk onlangs, vorig jaar in november, in de Royal Albert Hall, ik was daar gastartiest. En Anna Lapwood, dat is een heel gekende orgeliste. Die studeert eigenlijk altijd 's nachts. Maar die was ook gast in het programma waar ik ook te gast was. En zo hebben we elkaar leren kennen. En ik zeg, ik wil dat orgel zien hierboven. En zegt ze, na de show, laat ons naar boven gaan. En dan heb ik na 40 jaar terug even op die kerkorgel, zo de toccata en fuga van Bach,
0: amai,
1: gespeeld. Het zat er dus nog altijd in. Ik heb dat eigenlijk trouwens op mijn Facebook of Instagram gezet. Maar dat was wel machtig natuurlijk in de Royal Albert Hall op dat orgel met 9999 pijpen.
0: Oké, okay. Dus, wow.
1: En na 40 jaar terug nog een keer gespeeld, ja.
0: Amai, amai. Het is authentiek. Moet serieus geklonken hebben, hè?
1: Ja, dat was niet alleen ongelooflijk. Als ik zo die bas in, dan sta ik heel aan boven te daveren.
0: Ja. Goed, we gaan terug naar Vlaanderen even. We alterneren, hè, van buitenland naar Vlaanderen. Ja. Een nummer dat ik eigenlijk, moet ik tot mijn schaamte toegeven, minder kende. Ik gaf het door. Ja. Verlegen van Ingeborg. Ik dacht, het is een verspreking, het was Verlangen.
1: Nee, het is Verlegen. En ik heb dat nummer geschreven, samen met haar en met Vincent Pirins. Vincent Pirins is ook zo iemand achter de schermen. Ja. Bassist van Clouseau, ook hulpcoach van Koen Wouters in The Voice enzovoort. Ja. Dus wij zijn zo een beetje de mannen zo achter de schermen. Ja. Dus ik zeg altijd showbusiness. De show dat zie je op tv en de business dat zijn wij. En dat klopt wel, maar wij kunnen wel op ons gemak op café gaan zonder dat er iemand ons kent, natuurlijk.
0: Dat dus. Is zo, hè. Dat is natuurlijk... jullie moeten niet verlegen zijn, hè.
1: Oh ja, soms.

0: Zijn er dingen die jou verlegen kunnen maken?
1: Ja. Ja, ik denk het wel. Want ik voel me altijd veiliger achter een piano.
0: Ja.
1: Als ik zo moet groeten of zo, dan moet je weggaan van die piano. En dat is, het went natuurlijk wel, maar het is toch altijd beter met een piano voor mij. Zo.
0: Ja, dat is een veilige haven zo'n beetje.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: En zo daar recht staan en dan is er de confrontatie met dat publiek. Hè?
1: Ja, maar ik praat graag met het publiek. Hè. Dus we hebben nu een programma die een beetje klassieker is. Mm-hmm. Met piano, 4 strijkers en ook mijn vrouw die sopraan is. En ja, dat is zo'n beetje Hamilton and Friends. En dat is wel heel leuk om te doen. Dus ik zit er niet mee in om met het publiek te praten, want dat geeft een ongelooflijke vibe. En dat is zeer comfortabel geworden, ja. Maar het echt zo mee, blootgeven, niet letterlijk, maar toch geef me die piano maar.
0: Zeg, je vertelde over je vrouw die soprano is. Ja. Je hebt er ook een nummer van bij.
1: Ja.
0: Ik stel voor dat we dat misschien eens even kunnen spelen.
1: Dat is helemaal iets anders.
0: En dat je er iets uitleg over kan geven natuurlijk. Of je vrouw die erbij is.
1: Dat is in het Engels. Ze is Maltese. En het nummer dat ik gekozen heb van haar is Nelle Twamani. Dat is een uit de film Gladiator. Mm-hmm. En waarom heb ik dat gekozen? Omdat in Malta is dat allemaal gefilmd. Hè? Dus de Gladiator. Dus wij waren uitgenodigd twee jaar geleden. Op de filmset van Gladiator 2. Ja. En dat was waanzin. Dus er zijn daar heel grote studios in Malta voor het filmen. En ze hebben daar van Jurassic Park tot Titanic tot die Gladiators, zelfs Napoleon. We zijn gaan kijken naar de film Napoleon en ze zaten zo gezegd in Toulouse, maar wij herkenden dat het gewoon in Malta was.
0: Straf, hè?
1: Ja, er zijn heel veel films daar.
0: Toch in oppervlakte beperkt eiland.
1: Ja, zeer klein. Hè? Zeer klein.
0: Zeer klein. Dus, en dat er dan nog zo'n grote studio's zijn.
1: Ja, maar ja, de natuur. Ze hebben daar bijvoorbeeld twee, ze noemen dat de tank. En dat is eigenlijk een waterreservoir. Dus een soort meer dat ze aangemaakt hebben, maar dat is zo ter hoogte van de zee. Dus op de achtergrond hebben ze de zee, terwijl dat daar achter eigenlijk een baantje ligt, dat ik weet niet wat. Maar op film lijkt dat een echte grote zee.
0: Tuurlijk.
1: En dat is gewoon een meertje eigenlijk. Dus, ik heb dat allemaal mogen zien, hoe dat ze dat doen, en ook storm opwekken op die zee, op dat meer, dat is indrukwekkend echt, ja.
0: Geweldig. Maar we gaan eens genieten van uw lieve echtgenoten. Christine Dalli is haar naam. En jij zegt het dit nog eens, want mijn Italiaans is...
1: Nelle Twamani.
0: Oké. En dat wil zeggen?
1: Dat ik het niet weet.
0: Oké.

0: ik krijg er kippenvel van. Heel mooi, heel mooi. Het wil zeggen in jouw handen. Ja. Nelly Toumani, even opgezocht.
1: Ondertussen ook te weten gekomen.
0: Goed, zeg, jij treedt op samen met je vrouw?
1: Ja, ja, we hebben zo'n programma, Patrick Hamilton and Friends, mm-hmm. Klassiek. En dat is ook, nu de kerst komt eraan, dus doen we heel wat kerstconcerten en ook nieuwjaarsconcerten. Dus vorig jaar Casino Oostende nieuwjaarsconcert gedaan, het jaar voordien in Casino in Middelkerken. Dit jaar komt Hans-Peter Janssens ons vervoegen ook. En we hebben het eigenlijk 2 jaar geleden ook al eens gedaan, dus het nieuwjaarsconcert in Middelkerken. En ja, zij zingen dan ook duetten en zo. Dat ja, is, dat is voor de
0: geweldig om te zien. Ja. Vooral doorgeven aan ons dat we ook een beetje reclame kunnen maken. Naar Antwerpen komen jullie niet, hè, waarschijnlijk.
1: Dit jaar niet, nee. Nee. Wacht, ik speel wel 29 november in Kampenhout. Dat is niet echt Antwerpen,
0: nee,
1: maar...
0: Nee, dat is al een beetje parking, hè. Ja. Patrick, moet er rekening mee houden, hè. Nog even meegeven dat jouw echtgenote niet de eerste de minste is. Ze heeft opgetreden zelfs voor de Paus Franciscus, hè. Voor de UEFA Champions League.
1: Ja.
0: En zo, geweldig, hè.
1: Ja,
0: wat een palmarès.
1: Ja, ja.
0: En een mooie dame ook. Dus je moet maar geluk hebben in het leven, Patrick.
1: Ik ben
0: dat je zo iemand aan de haal kan
1: staan. Ik ben niet aan het klagen.
0: Nee. Je durft niet, hè?
1: Nee.
0: Oké. Goed, het volgende nummer dat je hebt meegebracht is Ritme in mij. Van Celine. Het is wel erg, hè, van haar mama, echt waar.
1: Ja, dat was ook een heel plots en ik stond een beetje versteld, ja.
0: Ja, dus, en ik vind dan, ik vind het wel geweldig, hè, dat ze het uitzenden, maar in de verraders, dat ze dan eigenlijk uit een kist komt, dat is zo, dat moet wel echt raar geweest zijn.
1: Ik denk dat het raar is, ja.
0: Ja, ja.
1: Ik heb het niet gezien, ik zat in het buitenland, maar
0: Ja. Maar ze is een geweldige dame, oké?
1: Ja, absoluut.
0: Een sterke dame, een vrolijke.
1: Ja, ik heb dus met Celine een album gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Ritme in mei, dus het volgende nummer dat je gaat draaien, is een song dat ik ook terug met Vincent aangeschreven heb. En met Celine ook. Want ze is een fantastische zangeres, hè.
0: Ja.
1: Echt waar. En eigenlijk veel plezier aan dat album gehad. En we zijn eigenlijk bekroond geweest met dit nummer. Hebben wij de Saban-prijs gekregen als bij de loftrompetten bij Ment. Als beste nummer.
0: Mooi.
1: Dus ik vond dat wel een mooie eer. Dus, ja. En Celine, die verdient dat echt. Ja.
0: Jullie allebei.
1: Dank je.

0: Céline, Ritme in mij. Leuk nummer, hè?
1: Ja. Ja, denk het ook. Ja? Er is eigenlijk wel gesmaakt geweest door de mensen, denk ik. Feel good, hè.
0: Ja, feel dus good. Dat is wel wat nodig. Wat ik me afvraag is, jij bent op je 7 en dan begonnen met piano te spelen en dan kunsthumaniora, conservatorium, oké. Okay. Maar hoe word je dan bekend? Allee, ik bedoel, de mensen waar dat je mee speelt, hoe weten die van wij willen Patrick Hamilton? Ik bedoel,
1: dat is een lange weg. En
0: dus, er zijn toch duizenden, alleen misschien overschat ik dat wel, maar er zijn toch honderden mensen die hier bezig zijn met muziek.
1: Ja, zeg maar duizenden.
0: Ja.
1: Echt. Wel, om producer te zijn, dus dat, nu bestaat dat als een cursus, de productie in bijvoorbeeld Conservatorium in Gent, kan je productie volgen. En dat is een cursus 5 jaar, tegen dat je een master hebt. Bij ons bestond dat nog niet. Dat was allemaal eigenlijk hands-on en gewoon in het water geworpen worden en dan zwemmen of verzuipen. Hè. Maar bij mij is het zo gegaan, ik heb ook bij de LSP-band gespeeld.
0: Mm-hmm.
1: Dus in de jaren, eind jaren 80, 90, mm-hmm. daar eigenlijk 16 jaar mee getoerd. En dat was de formule dat wij dus artiesten mee hadden, like Walter Grootaars of Kurt van Eichem, Felice Zaliger, Bea van der Maat Zaliger, ondertussen ook al, jammer genoeg. En toen begonnen die mannen zo te vragen, ja, van Patrick, jij wilde niet op mijn plaats spelen. Dus op die manier werd ik meer en meer een studiomuzikant ook. Toen was het zo van, ja, zullen we geen nummers samenschrijven? Dus ja, dan schreef ik samen met sommige van die artiesten. En die zeiden, ja, maar ja, zou het jij niet produceren? En zo rolt je er systematisch wel in. En uiteindelijk, begin je dan studiomateriaal te kopen. Of, ik heb eigenlijk eerst in de studio gewerkt met Serge Feys, TC-Matic. Mm-hmm. Wij zaten samen in de studio in Varsenaren. En ja, die veelzijdigheid, ja, daar moesten wij, want de eigenaar van die studio was een platenbaas. En vandaag was dat eigenlijk ineens de underground dat wij maakten. En de dag nadien was dat een vals land. Ja. Hè, dus ineens de slager. Ja. En dan leer je natuurlijk wel heel veel. En je hebt natuurlijk de bagage dat je muzikant bent en zo. Dat je heel makkelijk kunt flexibel opstellen en direct ook veranderen van stijl. En het is een lange weg. Maar dan natuurlijk is er ook in 2013, tussen 2007 en 2013 deed ik ongeveer 190 producties per jaar.
0: Wow.
1: Met 4 studio's. Dus
0: je woonde in de studio?
1: Ik woonde in de studio, ja, maar ik had 4 studio's, dus ik had ook assistenten en zo, want anders is dat echt niet mogelijk. En ik had toen een Amerikaanse manager, dus door een netwerk dat ik wereldwijd opgebouwd had door mijn uitgeverij. En die zei van, ja, Patrick, you're never available for me. Dus ik was nooit beschikbaar voor hem. Waarom? Ja, je bent een Vlaming. En bij ons, ik weet niet hoe dat in Antwerpen is, maar ik denk dat het een beetje gelijkaardig is. Maar bij ons, in West-Vlaanderen, is dat zo van, je hebt u in een cocoon, je zit in je comfortzone en je blijft er ook in. Het was zo van, ja, we hebben ons werk, we hebben ons inkomen, het gaat goed. En oké, dat is goed. Maar natuurlijk, het aard van het beestje, ik had heel veel ambitie en ik heb toen toch wel even mijn agenda opengemaakt en hij is dan eigenlijk met een artiest afgekomen uit Canada. Ik had nog nooit met zo'n zanger gewerkt, dat was ongelooflijk. Ik heb straks een nummer van hem hier ook zitten. En vandaar is eigenlijk de poorten naar het buitenland echt open gegaan, dat ik direct begin met werken ben voor Universal Engeland. Ondertussen 4 albums op 1 gehad in de Engelse charts. Door dat netwerk ook 4 singles in Japan op 1 gehad. De winnende nummer van Idol Noorwegen gehad. Dus veel mensen weten dat niet. Nee. Wij werken achter de schermen. Ja, we staan daar niet zo mee. Maar
0: goed, het volgende nummer dat we gaan spelen is helemaal niet van zover. Hè? De banaan van achter de noek hier. Want hij woont intussen terug in Antwerpen.
1: Dus ik heb de twee solo-albums van Hugo al gedaan.
0: Hugo Sigal.
1: Hugo Sigal, ja, ja, ja. Dus zijn solo-album, zijn vorige, was Nederlandstalig. Zijn nieuwe is Engelstalig. En ja, heel veelzijdig. Een fantastische mens, fantastische zanger, echt waar. Dus op zijn leeftijd, want dat album die eraan komt, dat is ongelooflijk hoe dat hij daarop zingt. En veel jongsters kunnen daar wel een voorbeeld aan geven.
0: Zeg, en hoe is dat dan gebeurd? Is dat Hugo die zegt van kom, we gaan een plaat maken? Of zijn dat platenmaatschappij of producers die zeggen?
1: De platenmaatschappij. Dus, platenmaatschappij, zijn vorige album was platenmaatschappij, dus Nederlandstalig. Maar nu wou wij eigenlijk een album maken. Hij heeft dus een verleden met Nicole, dat ze cruises deden. Mm-hmm. En dat is een bepaald, die heeft veel meer in zijn mars dan enkel Nederlandstalige nummers zingen. Dus, en hij is echt ver gegaan in het crooner genre. En ik heb eigenlijk 4 of 5 nummers geschreven voor hem op dit album. En dat is ook een beetje meer big band, meer crooner, big band. Dus er is al 1 single gelost en dat is de single It's Alright.
0: Daar gaan we even van genieten, hè. Ja. Want crooners, dat is mijn ervaring.
1: Ja?
0: Ja, ja.

0: Schuhe.
1: Ja, danke auch. Nee, das ist echt mal so ein Ding, okay.
0: Ja, ja. Da, ein Frage, ich tue das nicht finanziell, aber Platten machen, ja, da wurde keine Platten mehr gemacht, soms noch eens, vroeger waren dan CD's. En dat brengt nog iets op, maar nu Spotify, hoeveel is 0,00 enzovoort.
1: Ja, 0,0003 of zo.
0: Kunnen de mensen daar nog voor doen?
1: Wel, dat is natuurlijk een hele industrie die erachter zit. En de artiesten die moeten het eigenlijk hebben van live optredens. Ja. Vandaar ook, ik denk dat wij de enigste job hebben als producers dan. Wat de prijs goedkoper is nu dan 20 jaar geleden. Dus alles gaat met een index omhoog, ja, maar wij gaan naar beneden. Dus het is eigenlijk, ja, waarom? Die inkomsten zijn veel minder. Ja. Vroeger was de fysieke CD.
0: Ja.
1: En dat bracht wel nog op voor de platenfirma's.
0: Tuurlijk.
1: Door heel mijn carrière heb ik eigenlijk het muzieklandschap al 3 keer zien veranderen van verdienmodel. Dus er is altijd verandering. Aan de ene kant is het goed dat er streamingdiensten bestaan, maar langs de andere kant, ja.
0: Ja, natuurlijk, ja. Pak nu Celine, die zou ze nooit in Noorwegen kunnen gehoord hebben of gekend hebben. En via streaming gaat dat eigenlijk wel, hè?
1: Ja, dat is het gemak is wel. Dus met één druk op de knop ben je wereldwijd, is het wereldwijd verspreid. Terwijl dat vroeger, een platenfirma, had je een platencontract in België, ja, daarvoor kwam je plaat niet uit in Nederland. Nee. Dus moest je eigenlijk per land gaan zoeken van, oké, wie is er geïnteresseerd? Nu is dat gewoon één knop, het is wereldwijd, maar dat is voor iedereen zo natuurlijk. Ja. Dus dan is het een beetje een speld in een hooiberg. Ja. Dus met de COVID-periode ben ik ook eigenlijk gaan... Mijn publishers, dus Universal in Engeland, die mijn rechten beheren eigenlijk van alles wat ik schrijf, die zeiden van je hebt niks te doen met COVID, de studios waren dicht, we konden niemand ontvangen, maak zo wat pianomuziekjes. En toen heb ik eigenlijk beginnen pianostukken gewoon componeren. En dat is natuurlijk een internationale taal. En ik had gehoopt zo, ja, wat gaat dat geven? Hey, gaat dat iets opbrengen? Ja. Gaat dat iets bij de mensen? Dus met een klein hartje eigenlijk, die eerste nummertjes released. En uiteindelijk zijn we 9 albums verder nu en meer dan 100 miljoen streams verder.
0: Wow.
1: Dus daar wordt in de kranten niet over gesproken. Dus, maar het is wel zo, ik heb meer dan 100 miljoen streams.
0: Wow.
1: En maar dat is natuurlijk een internationale taal. Als je als Vlaamse artiest, als je in het Nederlands zingt, dan heb je maar bereik België, Nederland.
0: In Zuid-Afrika, en Zuid-Afrika, als je een beetje
1: geluk hebt, ja. Dus het heeft zijn voordelen en zijn nadelen.
0: Ja. Zeg, de muziek die je toen geschreven hebt, hè, die nummers tijdens de COVID-periode, pianomuziek, is dat dan, zonder degenererend te willen zijn, maar zoiets als elevator music? Of?
1: Ja, dus de liftmuziek,
0: ja,
1: de muzak.
0: Ja.
1: Nee, niet echt. Dat wordt anders beschouwd. Dus...
0: Waar wordt die voor gebruikt? Want dat wordt niet in hitgrades of
1: wel, dat wordt gebruikt. Dat wordt ook in advertenties zo gebruikt. Ik heb nu in Amerika een advertentie lopen van de vastgoedmakelaars, de Nationale Vereniging van Vastgoedmakelaars in Amerika, die gebruiken een nummer, pianonummer van mij.
0: Ja, en, dat is geweldig, hè?
1: Financieel is dat ook geweldig.
0: Ja, ja, ja.
1: maar
0: dat is eigenlijk een ander circuit dan de normale auteursrechten, hè? Reclame. Ja, maar dat werkt ook helemaal anders.
1: Ja, maar dat gebeurt via mijn publishers. Ja, ja. Dus ik zou anders niet weten hoe dat ik eraan geraakt. Want allee, Apple TV Plus gebruikt ook muziek van mij. Rolex hebben er nu 7 ook dat ze gebruiken in reclamecampagnes. Ik heb jammer genoeg geen Rolex gekregen.
0: Maar, daar kan je ook maar gewoon het uur op zien.
1: Ja, het is dat. Ja. Maar misschien kunnen we luisteren naar The Seventh Day.
0: The Seventh Day?
1: Dat is een stukje dat ik geschreven heb. The Seventh Day, dus als je het vertaalt naar het Nederlands, de zevende dag. Dat is een duet, dat is een quatre-mains stukje dat ik met Nel Swert geschreven heb en uitgevoerd heb. En dat was eigenlijk voor de zevende dag. Dat is drietal jaar geleden, of viertal, ik weet het niet. We hadden eigenlijk 1 nummer opgenomen en we dachten van ja, dat zou perfect zijn voor de zevende dag. Ik belde je op en 2 weken nadien zaten we in het programma, maar ik kreeg de rider binnen en we moesten 2 nummers doen. Dus we hadden eigenlijk maar 1 nummer, dus heb ik vlug dit nummer ook geschreven en dan ook de zevende dag genoemd. En de VRT was er zodanig blij mee dat we eigenlijk de website van de VRT gehaald hebben met dit nummer.
0: Oké, we gaan eens luisteren en dan gaan we naar de klok van 3 met enkele reclameboodschappen en het nieuws. En daarna zijn we helemaal terug voor u.
1: Okay.
0: Tot zo, beste luisteraars. The Seventh Day.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32. Zeg, schat, de zuilen van mijn schoenen zijn illegaal voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
4: Dan zit er niks anders op, hè?
3: Wat, hè?
4: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
3: Oh ja? Dus is dat dan maar rapper, hè?
4: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
5: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
6: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
7: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schat.
6: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
7: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
6: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
8: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
9: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Brussels Airport neemt geen extra maatregelen na de drone-meldingen. De voorbije twee avonden heeft luchtverkeersleider Skies er gespot op en rond de luchthaven. Maar voorlopig verandert er niets. Journalist Maarten Knuts.
11: Ze zeggen ja, wij zijn goed voorbereid. We hebben die drone gisteren al met onze radarsystemen kunnen vastleggen. Dat moet volstaan. We zijn nu inderdaad een goed jaar na die aankondigingen van dat anti-drone plan. Dat materiaal is allemaal al aangekocht. Dat zou ook af en toe al moeten in werking treden. Maar het is niet helemaal duidelijk waarom dat gisteren eigenlijk niet is gebeurd.
10: Als die systemen in werking treden, heeft dat ook een impact op het luchtverkeer. Mogelijk speelt dat ook een rol. Voormalig voetballer en coach James Stormen is overleden. Dat bevestigt Beerschot, waar hij een tijdje trainer was. Stormen speelde onder meer voor AA Gent, Standaard, Union en Oostende. Nadien was hij ook coach bij onder meer Lokeren en Beerschot. Stormen overleed aan een hartstilstand. Hij werd 83. En opnieuw een domper voor de Sloveense wielrenster Urška Zigard. Ze hield een kaakbreuk over aan een val in een Franse rittenkoers. Eerder dit jaar liep ze al eens dezelfde blessure op bij een zware val. Waarschijnlijk komt ze niet meer in actie op het WK. En ook achter de rest van haar seizoen staat een groot vraagteken. Zigard is de partner van wereldkampioen Tadej Pogacar. Ook hij ligt op dit moment in de lappenmand na een blessure. Afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen en 24 graden. Dinsdag wordt een zomerse dag tot 25 graden. Vanaf woensdag opnieuw wat frisser en regenachtig.
12: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
13: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
12: De Bip for Life? Wat is dat?
13: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
12: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
13: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
14: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
15: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maar nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
16: En wel, de robeer gaf mij super advies. En vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
15: En wat kost deze schatting?
16: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
17: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
18: Merci, Immobiep.
19: Aha, aha, aha.

0: geweldig, hè? Yannick Bovy, welkom andermaal bij Zondag Minerva. Mets is van de Beest op zondag namiddag en ik heb er net gezien dat het weer beter begint te worden. En dat is, heeft volgens mij ook een beetje te maken met onze gast in Studio 2. Andermaal welkom, Patrick Hamilton.
1: Dag, Cis.
0: Patrick, Yannick Bovy.
1: Ja.
0: Vanwaar die keuze?
1: Ik heb de eerste twee albums van Yannick gedaan.
0: Okay.
1: En ik ben eigenlijk aan de start van zijn opnamecarrière. Ik heb hem leren kennen via een concert van Kathleen, van K3, toen ze net solo gegaan was. En ik was musical director van haar concerten. En daar heb ik eigenlijk Yannick leren kennen als de coiffeur, dus de kapper van Kathleen. En die heeft mij zodanig verrast dat ik zeg van, allee, Yannick, kom even naar de studio, we kunnen iets gaan proberen. Ik heb hem een jaar niet gezien. En het jaar nadien deden we terug die concerten met Kathleen. En hij was terug de gast. En ik zeg, jawel. Ja, maar ja, die had dat eigenlijk heel druk met heel wat kapsalons en zo. En toen is hem wel gekomen. Heb ik een nummer geschreven voor hem. En daardoor heeft hij een plaatcontract gekregen bij Universal. En hebben we twee albums gedaan. En die eigenlijk heel succesvol, meer in het oosten. Want die is op tournee gegaan naar ik weet niet waar, Hongkong en ik weet niet waar. En dus eigenlijk was hem meer bekend ginder dan hier.
0: Ja. Zeg, en koos jij dan ook de nummers? Zoals All My Loving?
1: Ja. Want we deden dat samen natuurlijk.
0: Jij weet van, dat zou goed bij passen.
1: Wel, dat is ook een beetje de taak van een producer. Dus we proberen het beste uit die artiest te halen. En ook kijken, wat gaat er werken? Dus wij staan eigenlijk altijd een beetje tussen de plaatfirma en de artiest. En de plaatfirma die wil zo veel mogelijk verkopen.
0: Tuurlijk.
1: En een artiest die wil zo goed mogelijk goede muziek maken.
0: Ja.
1: En wij staan er een beetje tussen, want goede muziek die verkoopt niet altijd.
0: Nee.
1: Dus het is niet een equivalent van goede muziek verkoopt. Ja, jammer genoeg niet. Maar, dan staan wij een beetje in de midden en proberen we eigenlijk wat dat iedereen met content is.
0: Ja.
1: Dus compromissen maken we niet direct, maar we moeten toch wel een beetje kijken naar de carrière van de artiest.
0: Ja. En ben jij dan mee verantwoordelijk eigenlijk dat hij een beetje zo die crooner way is opgegaan? Dat zat erin.
1: Dat zat erin. Ja, want ik weet zijn papa, die zingt ook en die doet ook...
0: Roberto.
1: Dus die doet ook met big bands en zo. Ja, dat zit daarin en dat was ook de voorliefde. En in het begin was dat zo van, potverdikke, dat stemgeluid, dat is echt...

0: Michael Bublé, dezelfde stijl. En ik werkte in Los Angeles in de studio waar dat Bublé ook alles opnam. Dus met zijn team, dan werkte daar. En ik zeg, gasten, ik wil een keer iets laten horen. En die mannen vielen van hun stoel zo van, dat is Michael. Ik zeg, nee, dat is niet Michael. Ik zeg, dat is Yannick. Ja. Maar dus en in het begin, ja, je kunt natuurlijk zeggen van, oké, dat is te dicht bij Bublé. Je gaat vergeleken worden. En wat dat ook zo is. Maar ik denk niet dat dat een nadeel in nadeel van Yannick gespeeld heeft. Dus hij heeft het genoeg bewezen. Dus,
1: zeker en vast. Grote meneer, we hebben hem graag. Hij is ook nooit naast zijn schoenen kan lopen.
0: Nee. Dat is een hele toffe gast. Ja, echt ook om mee te werken. Ik kan er niks negatiefs over zeggen.
1: Wie wel. Wie durft. Hè? Ze moeten maar eens langskomen.
0: Ja.
1: Het volgende nummer is Onvoorwaardelijk. Hè, ja. Van Erik Vlaanders. Vertel daar eens over.
0: Ja.
1: Ik zou de man eens moeten uitnodigen. Want...
0: Ja, moet je zeker eens doen. Dus, want Erik die is bij mij komen aankloppen. En een hele toffe mens. En die wou een album maken. En we hebben eigenlijk samen wat dingen gezocht. Zo van, oké, ik zet hem even op een beetje een andere richting. En heel fijn om dat album te doen. Hij heeft ook duetten met Hugo. Dus er is een nieuwe single. Gaan we straks, ik weet niet of we dat erin zetten hebben, misschien wel. En ook een duet met Margriet Hermans Zaliger staat er ook op dat album. Dus dat album komt op 11 oktober uit. En dat wordt voorgesteld in Puurs. En met een live concert. Dus ja, nog een redelijk... Ik heb de leiding ook meegenomen van de groep, de band. We zijn met 14 muzikanten, dus met strijkers, met alles erop en eraan. En we stellen dat album voor. En er zijn ook gastartiesten. Dus Hugo Segal is een gastartiest. Udo is een gastartiest. En ook Christine Daly, dus mijn vrouw, is ook een gastartieste.
1: Mooi.
0: Dus ik denk dat er maar een... misschien 15 of 10 kaartjes nog beschikbaar zijn.
1: Oei,
0: dus,
1: ik zal mij moeten haasten.
0: Anders, als de mensen nog kaarten willen, even kijken naar de website van Erik Vlaanders.
1: Zeg
0: dus.
1: maar, je zegt, alleen zo'n beetje straks zei je van, we zitten tussen de platenfirma en dan de artiest, zijn we de producer. Oké, maar zo iemand als Erik Vlaanders, die komt dan bij jou aankloppen.
0: Ja.
1: En die zegt, kunnen we samen een album maken? Goed.
0: Ja.
1: Maar dat kost toch, het kost toch gewoon.
0: Met Erik is dat, hij financiert alles zelf.
1: Ja.
0: Hij is niet de enige, want meer en meer artiesten, die staan er alleen voor.
1: Ja.
0: Dus, doordat dat verdienmodel wat minder is, wordt die trechter ook heel wat kleiner van artiesten, dat de platenmaatschappijen nog tekenen natuurlijk.
1: Ja.
0: En, maar Erik, hij wordt 60, mm-hmm. Dus een jubileum, en hij wil toch gewoon in de kijker.
1: Een cadeautje voor zichzelf.
0: En er is niks mis mee, dus nee. dat is fantastisch eigenlijk, omdat muziek is een passie. Als die passie er niet is, als bijvoorbeeld een artiest bij mij komt, jonge artiesten, en ik vraag altijd zo van, waar wil je staan volgend jaar? Als er een is die zegt, ik wil bekend zijn, dan gaat het licht bij mij uit. Dat is dus niet iemand die wil gewoon bekend zijn. En die maken het dan meestal ook wel niet.
1: Nee, dat waren vroeger de loonpersingen voor die mensen.
0: ja. Dus,
1: dat was zo, die waren veel geld kwijt voor wat eigenlijk. Toch een plaatje gemaakt te hebben.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Maar de muziek moet passie zijn.
1: Ja.
0: En als dat er niet is, dan... en dat hoor je ook in opnames. Hè.
1: Ja.
0: Met artiesten die het hebben of niet, dat hoor je direct. Dus, maar ik zou zeggen, kom gewoon luisteren naar dat concert of dat album. Dus we hebben er met heel veel plezier aan gewerkt. En,
1: Onvoorwaardelijk, dit is Erik Vlaanders.

0: Hij heeft een beetje de stemkleur van Hugo ook. Hè? Alleen minder bas dat er in zijn stem zit.
1: Ja, het is maar... ja, toch een beetje anders.
0: Ja, ja. Ja. Gelukkig maar, hè.
1: Ja, natuurlijk. Ieder vogel zingt
0: zoals hij gebekt is, hè. Goed, ik heb het nog even opgezocht. Hij heeft samen met Hugo Sigal dus een single gemaakt. Ja. Een vriend voor het leven.
1: Ja, ja. Dat is de nieuwe single nu.
0: Dat is de nieuwe single. Goed, gaan we weer helemaal terug naar, naar het buitenland, hè. Catherine Jenkins, niet de minste.
1: Ja, well, absoluut niet de minste, nee, nee. Ze is de best verkopende klassieke artieste van de laatste 25 jaar. In België nagenoeg niet gekend.
0: Nee. Wij spelen nogthans, ik speel niet regelmatig, maar toch af en toe.
1: Ja, het is natuurlijk een ander genre, dus ja. het is meer het klassieke crossover genre. Dus die verkoopt eigenlijk de Royal Albert Hall in minder dan een uur uit.
0: Ja.
1: In België bijna niet gekend. In Engeland kan die niet buiten komen zonder lijfwachten. Dus dat is echt wel... Amerika ook, want die was tweede in So You Think You Can Dance. In dat programma, dansprogramma, was die tweede. Dus die... Ik heb met het eerste album dat ik voor haar gedaan heb, stond zij ook in de top 10 in Amerika. Met dat album. En ik heb al 4 albums met haar gedaan. Dus eigenlijk van die 25 jaar sta ik al 13 jaar aan de helmstok. Dus,
0: en jij produce dan?
1: Ik produce en arrangeer ook. Dus veel, dat is altijd met symfonisch orkest en zo. Hè. Dus dat is echt is wel een pakje werk aan natuurlijk.
0: Dat is al wel.
1: Maar heel tof om te doen, heel leuk. En voor mij is dat natuurlijk de veelzijdigheid. Ja, je hebt al nummers gehoord die big band zijn. Je hebt Nederlandstalige pop gehoord. Een beetje van alles eigenlijk. Ja, en dat maakt het ook boeiend. Het gevaar is dat je als producer in een hoek gedrumd wordt.
0: Van die kastje gezet.
1: Jij zit in een soort van producer. En dat heb ik nooit gewild. En ik denk dat ik er nu een beetje wel in geslaagd ben. Om dat toch wel zo van, want hokjes denken, dat is de makkelijkste manier. Maar,
0: tuurlijk.
1: Maar dat zou een beetje eenzijdig zijn. Tuurlijk. En ik... Ja, de aard van het beestje wil.
0: Maar het is toch zelf, hè? Je zegt het ook, in Engeland kan die banaan niet buiten komen zonder lijfwachten. Terwijl hier in België, bij wijze van spreken, Bart Peters gewoon naar de bakker gaat op zondag. Hè? Zonder lastig geval te worden. Dat is zo, hier is dat ook niet zo van we gaan die mensen wel lastig vallen, we gaan die wat achtervolgen of stalken of zo.
1: Ja,
0: die mentaliteit is hier zo niet, hè.
1: Maar de paparazzi is eigenlijk geen paparazzi. Mensen, de pers is hier zeer braaf.
0: Ja, hè?
1: Ja, dus... maar ik weet ook nog... ik schets dat zo een beetje. Ik weet ook dat ik voor haar huwelijkscadeau had ik haar een weekend Brugge cadeau gedaan. Mm. Die is dan ook afgekomen. En die was er ook zo'n beetje zo van, en ik zo, ik zeg, in België kent u niemand zo. Ik zeg, ga geen last hebben van fans of ik weet niet wat. Dus ik had eigenlijk ook een restaurant uitgekozen, zo'n beetje redelijk exclusief. En dus wat ik vergeten was, dat in Brugge loopt het vol van de Engelse toeristen.
0: Ah, ja.
1: Dus die heeft dus... we zijn gaan wandelen, zo toen om de haverklap moesten wij stoppen voor foto's, voor handtekens. Ja. En dan gaan we gaan eten in het restaurant en daar zitten 3 tafels. En 1 van die tafels waren Engelsen. Het was eigenlijk leuk. Ik bedoel, zij stoorde zich daar niet aan, maar je voelde wel zo van de mensen terug. Ja, hey.
0: Maar het is ook een soort erkenning natuurlijk. Hè?
1: Ja, maar als je je weet dat dat bij het beroep past. Ja, hè? Ja. Dus als je dat niet wilt, dan moet je ook zeker geen artiest worden.
0: Nee. Goed, we gaan eens luisteren. Welk nummer heb je uitgekozen?
1: Ik heb Jealous of the Angels uitgekozen. Dat heeft ze ook gebracht met op mijn jubileumconcert 3 jaar geleden, een concertgebouw in Brugge. En de anekdote achter dat verhaal is, zij heeft haar papa verloren als ze 16 jaar was. En eigenlijk heeft ze dat al hullende ingezongen. Dus dat gebeurt wel meermaals, dat een artiest voor de micro staat en dat dat is vol emotie. Want muziek is emotie. En als een artiest, als ik hen niet voel, als ik hen niet geloof wat dat ze zingen, dan klopt het ook niet. Als ik het niet voel, dan gaan ook het publiek niet voelen. Nee. En gaat het niks zeggen aan de mensen. Dus. En die Jealous of the Angels gaat eigenlijk over iemand dat je vroeg verloren hebt.
0: Je moet coach worden bij The Voice, joh. Dan,

0: Ja, ik heb dat nummer gebracht. Dat is niet origineel van Catherine. En dat is van Jen Bostich, die het nummer geschreven heeft, een Amerikaanse. En ik heb met Jen en Catherine dat nummer gebracht in de Albert Hall vorig jaar.
1: Wow.
0: En ik vond dat wel, allee, dat gaf wel iets met de originele zangeres nummer brengen. En als je dan ook nog allee, de complimenten krijgt van de originele, want ja, meestal een nummer, je krijgt een jasje, maar ik steek dat in een ander jasje. En dat weet je nooit als de, allee, als de componist dat tof vindt of niet. Ja, ja. Maar ik kreeg alle lof, gelukkig.
1: Amai. Knap. Zeker ook zo in Albert Hall. Als je er nog maar binnenstapt, dat is al... Ja,
0: ja, ja. Ja. Ik weet nog hoe, jaren geleden... ja, je droomt wel dat je daar ooit een keer binnenkomt.
1: Ja.
0: En nee, de eerste keer kwam ik niet verder dan de cafetaria. Je kunt natuurlijk zo'n studio tour, een ja, tour boeken, zo, dat ze u rondleiden. En de tweede keer, was dan enkele jaren later, zat ik eigenlijk met 5 artiesten waar ik voor werkte in de Classical Brit Awards voor de BBC in de Albert Hall. En toen had ik een pas, een all-access pas, dus ik mocht overal lopen wat ik wou. Dus ik heb dat ook wel gedaan in de coulissen, overal, ja, tot in de kelders.
1: Ja.
0: Ik dacht van oké, ja, ik heb hier
1: nu
0: de kans
1: kan.
0: Nu. Ja.
1: Oh, ja.
0: En de derde keer stond ik zelf op het podium.
1: Maar dat moet toch iets.
0: Ja. En dat was, dan hebben we zoiets, dat stond voor die gordijn, want dat gaat nog zeer oldschool, met 2 mensen die aan elk aan de kant van het gordijn, en die openen dat, en dan is precies of dat je in de arena binnenkomt. En ik weet, als ik daar stond te wachten, op podium te gaan, dat ik dacht van, dit is a once in a lifetime, hier moet ik van profiteren. Kom, zenuwen weg, ik moet ervan genieten, want ik ga dat nooit meer meemaken. Maar ik heb het ondertussen wel al 4 keer gestaan. En vorig jaar november ook voor Prins William en Prinses Kate gespeeld ook. En vorig jaar, februari, heb ik mijn pianoalbum, er zijn daar 2 zalen, dus de Elgar Room en de grote zaal. En in de Elgar Room heb ik mijn album kunnen voorstellen. En ik zal waarschijnlijk deze week bevestiging krijgen welke datum dat ik volgend jaar terug in de Albert Hall sta.
1: Oh.
0: Dus solo dan. Dus,
1: ja. Allee, ja, en dat de mensen u niet kennen, hè? Omdat, ja, je
0: ja,
1: hebt
0: maar,
1: altijd een beetje bewust
0: dat is,
1: gedaan. Hè?
0: Dat is ook een beetje mijn eigen schuld. Je zit in je comfortzone achter de schermen, je wordt gerustgelaten. Allee. En dat werkte niet naar buiten toe. En, maar er zijn ook bepaalde dingen waar dat de Belgische pers gewoon niet op afkomt. Dus ik ben bijvoorbeeld ambassadeur van de Lang Lang Foundation. Dus Lang Lang is een Chinese pianist, ja, wereldwijde pianist. En die heeft een organisatie om jongeren zowel te stimuleren om muziek te spelen, of ook de echte grote talenten ook te ondersteunen. En, allee, dat is echt. En die andere ambassadeurs, dat is Jules Holland, Sting, Susan Vega, Joshua Bell, allee, ja, en ik als kleine Vlaming sta er ook tussen. Toen ik ambassadeur werd, is de Engelse pers erop gesprongen. De Belgische, daar wacht ik nog altijd op.
1: Ja.
0: Verstaat het? Dus, allee, ja, ik berust daar wel in. We zijn dat gewoon, maar stand in eigen land is toch altijd...
1: Jezus, dat moeilijk, hè?
0: Ja, want allee, je hoort dat juist, Catherine Jenkins, dat is een wereldartieste, verkoopt miljoenen platen. De muzikanten die daarop spelen, allee, de strijkers allemaal, is allemaal in Abbey Road gedaan. Maar de muzikanten die erop spelen, zijn de Vlamingen, hè?
1: Ja.
0: En, dat, en die
1: dat,
0: moeten niet
1: dat
0: onder
1: is heel
0: doen,
1: lang
0: he,
1: geweest.
0: Die
1: he,
0: moeten niet onder doen. Allee, pas op, ik heb met G.R. Robinson op drums gewerkt voor een show in Orlando. Dat is de meest gevraagde en de meest opgenomen drummer. Die speelde op Thriller, die speelde op George Benson, die speelde op Celine Dion, Whitney Houston, noem maar op. Alle producties van Quincy Jones, alle producties van David Foster. Dus die mens speelt daarop. Ik heb daarmee gewerkt, maar dat is natuurlijk fantastisch. Maar we hebben hier ook hele goede muzikanten. Ja. Ja, sorry, hè.
1: Ja.
0: Dus ik heb met gasten gewerkt die constant met die mannen mee bezig zijn, die bij mij in de studie zaten. Die zijn van, amai. Dus dat wij gewoon met Vincent op de bas en zo twee keer inspelen, 2 keer het nummer spelen en het staat erop. En dat die zegt zo van, hè? staat er al op? Allee, ja. Ik zeg, ja, is het niet goed misschien? Ja, ja, ja. Allee, maar het staat er al op. En twee keer, twee takes, ja.
1: Ja, geweldig. Dus, ja. Iets helemaal anders. Ik heb altijd kloppen.
0: Ja, kwestie van variatie gesproken, ja. Dus eigenlijk was dit nummer bestemd voor de Venga Boys.
1: Oh.
0: Ja, en ik had dat nummer gemaakt. En ik zat in het Swingpaleis toen, in de band. Ja. En de Venga Boys die kwamen langs. En ik had zo'n toen nog met kassetjes. Ah. En een kassetje mee met dat nummer. En ik in de kleedkamer met die gasten zo van... Hey, ja. En die zagen dat volledig zitten. En, maar eigenlijk, ja, een beetje later waren die gesplit. Er is geen single meer gekomen. Dus eigenlijk die volgende single ging dat nummer worden. In het Engels dan wel. Ja. En ja, maar dat is dan toch goed terechtgekomen bij Kabouterplop. Dus.
1: De ganzenpas.
0: Ja.
2: Dag iedereen, ik ben Kabouter Plop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas. Je wordt daar zo moe van de ganzenpas. 1, 2, 1, 2, 3, kom aan.

0: Ja, ja. De studio was hier bijna te klein, hè, om de ganse pas te doen. Maar het is toch leuke muziek, hè? Mensen mogen doen van ja, zich wat ze willen.
1: Het is een prachtig beroep, hè? Bedenk een keer een film zonder muziek.
0: Ja, ja, dat is saai, hè?
1: Ja,
0: dat is gewoon saai, hè? Ja, ik heb soms van die films, zo kunstfilms, waar totaal geen muziek was in zit. Zelfs geen incidental music, hè? Zo.
1: Ja.
0: Dat is spanningloos, hè?
1: Ja, denk gewoon een keer leven zonder muziek.
0: Dus ja, ik zou wel gek worden. Doof zijn moet niet leuk zijn. Allee, ik bedoel, moet verschrikkelijk zijn.
1: Ja, ja, ja, absoluut.
0: Goed, Beethoven vond dat ook zo. Die zei ook van doof zijn. Maar het is niks voor mij, maar ja, hij heeft het dan toch maar gedaan. En dat was wel knap in die tijden, hè?
1: Ja, absoluut. Maar dus, die hoorde alles
0: in zijn
1: hoofd.
0: Ja, ja, ja. Doe jij dat ook? Want ik vraag me af, je schrijft zoveel, je arrangeert, maar zowel schrijven als arrangeren. Als je arrangeert, moet je toch elk instrument op zich in het hoofd een beetje horen.
1: Ja, ja, ja. Nee? Maar meestal zijn we al serieus voor dat ik al weet, ah ja, oké, we gaan die richting uit, het gaat zo klinken. En dan hoor ik het wel al het afgewerkte product, hoor ik zo min of meer wel al in mijn hoofd. Zit al in mijn hoofd eigenlijk.
0: En dan ga je het pas uitschrijven.
1: Ja, ja, ja.
0: Mooi.
1: Ja, maar als ik zo componeer, like bijvoorbeeld die pianostukken dat ik nu doe, ja, ik kan bijvoorbeeld gewoon naar de piano gaan en er gaat altijd wel iets komen, hè. Dus dat is...
0: Ja, oké, maar...
1: Er is altijd inspiratie. Ja, het is niet altijd even goed natuurlijk, maar...
0: Nee, maar er is alles is al eens gebeurd, hè. Allee, vaak.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat is... Allee, de kan zoiets ook, toch ook heel onbewust in je... Of heel diep in je onderbewustzijn zitten. Dat je eruit laat komen en dat eigenlijk al...
1: Ja, ja, ja, maar het gebeurt natuurlijk, want... Allee... Het is eigenlijk ongelooflijk dat er zoveel liedjes gemaakt worden. Er zijn eigenlijk maar een aantal noten, hè.
0: Ja, dus, ja.
1: Ja. Nee, het is ongelooflijk. Maar het gebeurt, pas op. Het gebeurt dat ik zo'n riff heb of zoiets.
0: Ja.
1: En dat je dan ineens van... Ja, maar. Dat is van iets anders.
0: Ja, ja,
1: dus we passen dat... Ik heb nog nooit geen problemen gehad daar rond.
0: Nee.
1: Ik heb ook nog nooit gepikt van iemand anders.
0: Nee.
1: Maar natuurlijk, ja, je kunt geïnspireerd geraken door iets en dat je iets met iets in je hoofd zit, maar dat eigenlijk al bestaat.
0: Ja, ja.
1: Dus ja, daar moet altijd voor opletten natuurlijk.
0: Ja. Zeg maar, als je zo gewoon... Ja, ik ga naar je piano, er komt wel iets, maar ja... Dat kan toch... Ja... Als dat een opdracht is, bijvoorbeeld een Hugo die zegt van schrijf een nummer voor mij, hoe zit dat dan in elkaar? Dan moet je die mensen al wat beter kennen of gebruik je dan...
1: Well, voor een artiest...
0: Om een voorbeeld te geven.
1: Allee, voor teksten is dat natuurlijk belangrijk dat je een keer in het hoofd van die artiest wil gaan. Ik hou me meestal niet bezig met de tekst. Het is enkel de muziek. Dus daar hebben we genoeg tekstschrijvers voor. Maar ook zo voor de muziek. Die een artiest geeft bijvoorbeeld iets...
0: een tekst.
1: Een idee van een bepaald nummer. Ja, ik wil iets in die stijl. Eigenlijk misschien voor het volgende nummer, Wonderland.
0: Ja.
1: Misschien dat kiezen als volgende nummer.
0: Okay,
1: want dat is zo'n voorbeeld van Petra. Petra die wou meedoen aan een Eurosong, dus de voorselectie voor het winnen, voor het nummer die België stuurt naar het Eurovisie Songfestival. En die had tegen mij gezegd van, ja, ik wil een nummer en moet een beetje Madonna zijn, moet burlesque zijn, lounge moet erin zitten, big band moet erin zitten, swing.
0: Ja.
1: En musical-achtig, theater. Dus dat zijn vijf ingrediënten. En ik zei eigenlijk altijd maar ja. En als die weg was, dacht ik van... Potverdek, hoe moet ik daaraan beginnen? Dus ik had gebeld naar Vincent Perrins. Want dat is ook zo'n vat vol inspiratie die nooit leeg is. En ik zie hem nog binnenkomen in de studio. Want meestal, als het hem binnenkomt, eet hem al een idee. En ik kijk zo naar hem. Ik zeg, en het al wat gevonden? Nee. Dus we zaten daar eigenlijk alle twee met een leeg blad. Zo van, oké. En dan heb ik beginnen opzommen, oké. Met swing moeten we niet beginnen als we lounge erin moeten hebben. Dus we beginnen met de lounge. En we hebben eigenlijk de eerste, de klank, dat ik zoek zo wat klanken op de synth. En al die klanken zijn eigenlijk gebleven. ieder klank dat ik had. En in 3 uur tijd hadden we het nummer met de tekst erbij. En dat was Wonderland. Toen zijn we tweede geëindigd voor Eurosong na Kate Ryan.
0: Net niet. Jammer.
1: Net niet, ja, nee.

0: Knap, hè?
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Hey, hoe dat je dat allemaal hebt samengebracht.
1: Ja, ja, want allee, ik weet toen zat Johnny Logan in de jury.
0: Ja.
1: En ik kende Sean al heel lang. We hebben ook zo'n 20-tal nummers samengeschreven. En allee, ik kwam altijd ook logeren bij mij thuis. En die zei, Patrick, wat heb je nu gedaan? Ik snap het niet, zegt hem. Van, allee, dat zijn drie nummers in één. Allee, wat wil je daarmee bereiken?
0: Ja.
1: Hij had wel ongelijk. Ja. Dat we zo hoog eindigden eigenlijk. Ja, hè, dus.
0: Ja. Zeg, filmmuziek heb je dat ook al gedaan?
1: Ja, maar ik zou mij meer moeten op toespitsen natuurlijk. Want dit vergt veel van mijn tijd. Ja. Maar eigenlijk staat dat eigenlijk nog altijd op mijn verlanglijstje, ja. Ik heb wel even ingesprongen als een backup voor Ryuichi Sakamoto voor een film met Johnny Depp, waar ik toen 13 minuten muziek voor geschreven heb. Dat is helaas niet doorgegaan, dus dat kon anders wel al een andere wending geven.
0: Dus alle filmregisseurs waren ook ter wereld.
1: Absoluut welkom, ja.
0: Ja.
1: Absoluut, ja.
0: Als je iets in nood zit, Patrick Hamilton helpt u. Het volgende nummer, dat is Maartje Masri. Daar heb ik nog nooit van gehoord.
1: Nee, dat is een Canadees. En die... Het was eigenlijk mijn eerste buitenlands project. Mm-hmm. Allee, toch voor over de plas. Dus, en dat was toen dat mijn toenmalige manager die zei van... Ja, Patrick, you're never available for me. Dus, ja. En dat was ook zo. Ik zat te veel in mijn comfortzone hier. En ik heb toen mijn agenda geopend. Ben naar Toronto gevlogen. Heb ik hem ontmoet, samen met zijn manager ook. En ja, dat was een hele toffe mens en een ongelooflijke zanger, want ik had tot dan toe nog nooit met zo'n zanger gewerkt. En die is dus naar België gekomen, zijn we beginnen schrijven, want de helft van dat album hebben we samen geschreven. En dat album is uitgekomen en werd direct genomineerd als beste album van Canada. Dus gelijk dat we hier de Mias hebben.
0: Ja.
1: Dat was de Juno Awards in Canada. En dat waren 5 nominees. En dat was Céline Dion.
0: Wow.
1: Sarah McLachlan, die heeft dat dan ook gewonnen. Chantal Kreviatje, ook nog iemand aan wij. Dus op zich was dat een ongelooflijke eer al. Om in dat rijtje te mogen staan. Maakte ons zeker geen illusies dat we dat konden winnen. Dus tegen... Maar... het heeft wel heel veel deuren geopend voor mij. Op die manier dat Universal Engeland mij gecontacteerd heeft om voor hen te werken, wat ik dan ook gedaan heb. En nog altijd trouwens. En dus zij noemden mij dan in dat jaar, dus bij Universal, de ontdekking van het jaar.
0: Oké. Okay.
1: Dus ja.
0: Je hebt een nummer gekozen, It Must Have Been Love, de cover?
1: Ja, dat is van Roxette. En eigenlijk een volledig nieuwe bewerking, totaal anders gedaan. En we hebben ook de complimenten van Per Kessel gekregen erover.

0: we hebben nog 7 minuten en we willen toch nog een en ander vertellen, Patrick. Het volgende nummer, Laat de zon in je hart, Willy Sommers.
1: Ja.
0: Hoe sleep je dat erin?
1: Dus het was 2006 en ik deed eigenlijk geen Vlaamse muziek op dat moment. En ik kreeg een telefoontje van Willy. En ja, die werd niet meer zoveel gespeeld op radio enzovoort. Dus zijn werk natuurlijk ging ook wel wat minder. Had geen management, had geen plaatfirma op dat moment. En hij zei, ja Patrick, wilde geen nummer schrijven dat terug op radio kan gespeeld worden. Ik heb toen nummers geschreven met Vincent Perrins terug. En dat zat direct op de radio. Het was geen grote hit. Allee, wel radio wel, maar niet. Ja. Allee, maar de opdracht was volbracht. En toen, 3 dagen voordat we een ander nummer gingen opnemen, kreeg ik zo'n echte mail zo van Willy. Ja, zei, ik heb hier een demo, dat ligt er al jaren, maar ik vind dat vrij plat. Maar ik wil het u toch niet onthouden. Allee, ik wil het u toch een keer laten horen. En ik luister daar naartoe, dus ik bel hem op. Ik zeg, dat is een hit, Willy. Maar ik zeg, ja, ik zeg, laat mij toe om dat... Allee, dat carte blanche kreeg, dat ik die intro verandert, structuur, allee, dat eigenlijk een beetje meer, allee, beter wordt gewoon. En zegt hem, geen probleem. En ik zeg, ja, maar ik ga niet programmeren, ik wil alles live opnemen. Dat was eigenlijk, allee, gelukkig dat ik dat zo gedaan heb, want als je samples gebruikt, dan zijn we zo goed, of die samples of dat van dat moment, en krijgt dat nummer gauw zo een tijdsstempel. En met Laten zo'n je hart is dat wat minder, want een drums is een drums, een trompet is een trompet. Hè. Dus versta je? Dus we hebben alles live gedaan. En ja, dat was toen natuurlijk...
0: Bingo.
1: Bingo.
0: We gaan met dat nummer eindigen.
1: Ja.
0: Maar ik wou ook aan de mensen vertellen dat als je meer willen weten over jou, ja, dat er een boek over jou is.
1: Ja, er is een biografie. Dus ik kan ondertussen terug al een tweede deel schrijven, denk ik. Maar dat was ter gelegenheid van mijn 60ste verjaardag, 3 jaar geleden. Huh? En dus de mensen kunnen dat boek bestellen als ze naar mijn website gaan. Ja. Dus dat is patrickhamiltonmusic.com. Als ze daar gewoon, dan kunnen ze via shop of kunnen ze eigenlijk een beetje meer te weten komen.
0: Kun je ook al uw instrumentale in.
1: Ja, ook, ja. En dus het boek staat eigenlijk vol zulke anekdotes en verhalen. En
0: ja,
1: dus,
0: het heet dus ook van zolderkamer.
1: Van mijn zolderkamer tot Abbey Road. Wow. Dus eigenlijk van mijn zolderkamer, waar ik begonnen ben. Ja, en Abbey Road, waar ik eigenlijk al heel veel gewerkt heb ook. Okay. Ja.
0: Patrick, het was heel fijn van jou hier vandaag te hebben.
1: Ja, dank u wel.
0: Om jouw verhaal te horen. En ook om de mensen te laten horen dat niet altijd de artiesten zijn die het allemaal flikken. Hè. Ze brengen het wel,
1: meestal maar. Meestal niet.
0: Goed, en we eindigen met Laat de zon in je hart. De boodschap van het collega Peter Percival staat hier al klaar met een heleboel goed nieuws. Tot volgende week, beste luisteraars.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoek.
2: Ofal Producties presenteert het zinkgat.
3: Een zinkgat? Wat is dat?
4: Ah wel, dat is vreet en betaald.
2: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
5: Goeiedag, ik ben Leon.
3: Leon, wat doe jij?
2: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
6: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
2: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
7: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
0: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
7: Radio Minerva. Vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Rusland heeft aanvallen uitgevoerd dicht bij de Oekraïns-Poolse grens. Er werd onder meer een passagierstrein geviseerd. Volgens Duitse media zou ook voormalig Brits premier Boris Johnson op die trein gezeten hebben. Maar kort voor de aanval werden de passagiers geëvacueerd. Volgens de Oekraïnse spoorbeheerder is er ook een locomotief getroffen op zo'n 2 kilometer van de Poolse grens. Maar ook daar vielen geen slachtoffers. Als reactie stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in. In ons voetbal heeft Club Brugge gewonnen van Antwerp. Het werd 3-1. In het klassement staat de club nu tweede op 1 punt van leider Union. Je hoort Joachim Seys van Club Brugge.
9: Het is ook een positief gevoel. Ik denk dat we sowieso eerste helft al 2-3-0 kunnen voorstaan. Maar dat gebeurde niet. We hebben 1-1 de rust en al steeds met een goed gevoel. En uiteindelijk maken we die wedstrijd goed af. Heel positief op deze match kijk terug.
8: Antwerp staat 11e in de stand. En opnieuw een domper voor de Sloveense wielrenster Urška Zikart. Ze hield een kaakbreuk over aan een val in een Franse rittenkoers. Eerder dit jaar liep ze al eens dezelfde blessure op bij een zware val. Waarschijnlijk komt ze niet meer in actie op het WK. En ook achter de rest van haar seizoen staat een groot vraagteken. Zikart is de partner van wereldkampioen Tadej Pogacar. Ook hij ligt op dit moment in de lappenmand na een blessure. Afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen en 24 graden. Dinsdag wordt een zomerse dag tot 25 graden dan. Vanaf woensdag opnieuw frisser en regenachtig.
3: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
3: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
3: Kunt u mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
11: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
12: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren,
13: zeg.
12: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
13: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingend binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
13: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
12: 0485 54 87 85.
14: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
15: Merci, Immobiep.
16: Aha, aha, aha. Minerva.

Het is zondag en het is 4 over 4, dus dat is tijd voor Happy Hour. Ik hoop dat u er ook helemaal klaar voor bent voor een happy hour vol goede muziek, goed nieuws voor goede mensen natuurlijk. En we beginnen het goede nieuws in Turnhout vandaag, want in Turnhout bewees de 88-jarige

etc. 's avonds veel moeite moeten doen om haar in bed te krijgen. Het tuinfeest bracht bewoners, families, jonge kinderen en dieren samen. Vooral de bewoners met dementie leefden zichtbaar op wanneer ze een hond, kip of een ander dier konden aanraken. En Lieske die gaf dus alvast het goede voorbeeld. 88 jaar, een wurgslang in de nek en geen spoortje angst. En daarvoor hebben wij natuurlijk een geweldig nummer klaar liggen van Duffy, I Put a Spell on You.

Nelly Lutscher was dat. Geen dame om zonder handschoenen aan te pakken. Ik denk dat dat voor Liske in Turnhout ook niet het geval is als die zomaar met slangen rond haar nek gaat hangen. Maar goed, Nelly Lutscher, dat is een plaatje uit de jaren 40 al. Een regelrechte boogie-woogie. We gaan verder in het repertoire van de jaren 40. Dit is een nummer van Cole Porter natuurlijk. Anything Goes.

Bette Midler zit op een trage boot naar China. En dat was een bootje dat door Rosemary Clooney eerst werd in gang gehouden. En zij heeft daar een cover van gemaakt. Een heel mooie cover natuurlijk. We zitten in een swing mood. En we gaan verder met Frankie Valli. En I've Got You Under My Skin.

0: ook een ongewone combinatie. Dit waren Robbie Williams en Nicole Kidman met Something Stupid.
1: Tijd voor goed nieuws.
0: En dat goed nieuws komt uit Mol. Want in Balen en in Mol krijgen middelbare scholieren voortaan een nieuw gezicht als aanspreekpunt bij de politie. Céline is de nieuwe scholenagent. Ze neemt de fakkel over van Bert, die je misschien nog kende als de campusflik als je in de buurt van Mol woont. De titel verandert, maar de zorg blijft natuurlijk. Céline is als het ware de wijkagent van de middelbare scholen. Jongeren kunnen bij haar terecht met vragen of bezorgdheden over veiligheidsthema's, drugs, gevaren op het internet, ongewenst seksueel gedrag, spijbelen, overlast of gewoon iets waar ze mee zitten. In veel gevallen luistert ze eerst, bemiddelt ze en verwijst ze indien nodig door naar andere diensten. Wat opvalt is dat die aanpak werkt in Mol. Ze contacteren ons sneller, klinkt het bij de politie, en dat is precies de bedoeling. Wie op tijd iets kan bespreken, komt zelden in de problemen. Céline is bereikbaar via het vertrouwde gsm-nummer, ik zal het hier even geven, 0476019121 0476019121, en via Instagram en Facebook. Het Snapchat-account van de Campus Flik werd bewust afgesloten. Voor lagere scholen blijven de wijkagenten het aanspreekpunt. En grootouders die zich soms zorgen maken in Mol over de jeugd van tegenwoordig, er staat iemand klaar en dat is Céline. Dat was in de tijd van West Side Story alvast niet het geval.
2: Dear kindly Sergeant Grubke, you gotta understand, it

0: Officer Krupke uit West Side Story met de originele cast uit 1957.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
4: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Verongs is dat, manneke.
0: En vanaf volgende week is het café weer helemaal open en dan kan u hier weer gezellig komen eten en drinken terwijl wij hier radio maken. En nu is het tijd voor wat rock'n'roll.

Ja, Ritchie Valens met zijn eeuwige hit La Bamba. Er kwam geen andere hit, want Ritchie Valens stortte natuurlijk neer met een vliegtuig waar ook Buddy Holly in zat. Maar gelukkig hebben we hun plaatjes nog.

0: Frank Sinatra, Paradise, in de tijd dat hij nog een tieneridool was. En zeg maar zeker dat vrouwen helemaal gek werden als hij ergens verscheen.
1: Het is weer tijd voor goed nieuws.
0: En dat goed nieuws komt uit de Verenigde Staten, want wie denkt dat grote sportieve dromen alleen iets is voor jonge mensen, moet kennis maken met Dale Sanders. Deze Amerikaan is 91 en heeft zo pas opnieuw de volledige Appalachian Trail afgewerkt. Een wandelroute is dat van ruim 3500 kilometer van Georgia tot Maine. Sanders draagt niet voor niets de bijnaam Greybeard, grijze baard. Hij wandelde de route eerder al op zijn 82ste en was toen eveneens de oudste ooit die dat deed. Toen iemand later zijn record verbrak, besloot hij gewoon opnieuw te beginnen. De tocht duurde 359 dagen, bijna een heel jaar dus, en verliep allerminst vlekkeloos. Sanders stelde onderweg 71 valpartijen, waarvan 6 ernstige. Na een zware val belandde hij zelfs even in het ziekenhuis. Toch zette hij door en bereikte hij uiteindelijk de top van Mount Katahdin in Maine. Opvallend detail: Sanders houdt blijkbaar van uitdagingen. Op zijn 87ste pelde hij ook de volledige Mississippi af. Zijn verhaal gaat dus niet alleen over fysieke conditie. Het gaat vooral over koppigheid, levenslust en een doel blijven hebben. Je bent dus nooit te oud om een record te breken. En wat Dale Sanders waarschijnlijk niet wist, is dat de Strangers ooit een nummer over hem gemaakt hebben. Ik zal het even laten horen.

Sjaken, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

Vinkt. Het schiet er leken over van de mannen van Veertact, Gert van den Vinkt, en vraag me nou altijd af, wat heeft hij nou eigenlijk mispuiterd dat hem dat allemaal moet doen? Margot, dat zal misschien in een ander nummerkje eens vertellen. We gaan verder met Engelbert Humperdinck. Dit zijn de 10 Guitars, heeft er 10 bij.

0: De Chiffons zijn overtuigd van hun zaak. Op een schone dag ga je niet anders meer willen dan mij als vriendinnetje. Wel, we helpen het hen hopen.
1: Het is weer tijd voor goed nieuws.
0: En het is tijd voor het laatste goede nieuws van dit uurtje. In Duffel valt er deze maand heel wat te beleven voor wie nog graag nieuwe dingen ontdekt. Van 7 tot en met 18 september organiseert het lokaal dienstencentrum samen met de Oudere Adviesraad opnieuw de jaarlijkse seniorenweken. Het programma is opvallend gevarieerd. Er zijn onder meer een bezoek aan het Duffelse archief, een filmvoorstelling in Cinema Plaza, Beweeg Bingo, 2 seniorenreizen, een lezing, rondleidingen in Fort Duffel, een bedrijfsbezoek aan AED. D-studio's, waar onder andere ook familie wordt gedraaid. En als afsluiter een seniorenfeest met broodjesmaaltijd. En tegelijk gooit de kunstfabriek in de Rietlei ook de deuren open. Tijdens de open lesweek kunnen geïnteresseerden gratis en zonder vooraf in te schrijven kennis maken met muziek, beeld en taal. Volwassenen kunnen bijvoorbeeld proeven van een popkoor, muzieklab, Spaans of Italiaans. Gewoon binnenstappen, kijken, luisteren en meedoen. Of je nu zin hebt in een uitstap, wat beweging, een nieuwe taal of eindelijk eens wil zingen in een koor in Duffel, krijg je deze maand dus alle kansen om iets nieuws te proberen. En dan kan je misschien denken van oei, de zomer is al voorbij en moet ik door dat druilerige weer. Maar daar hebben wij een remedie voor, met muziek natuurlijk. Dit is Nat King Cole om u uit te wuiven. Run.

0: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
1: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
0: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
1: Oh, een hapje op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
0: Zelfs toppers Jelle Kleimans en Steven de Lely spelen ten dans.
1: Allee, ik ben erbij.
0: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
2: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
3: Dan zit er niks anders op, hè?
2: Wat, hè?
3: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
2: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
3: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
4: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
5: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
6: Maar waarom belde gaan niet direct naar dakwerken van der Linde?
5: Dakwerken van der Linde?
6: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
5: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
6: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
7: Dakwerken van der Linde.
6: Beter goden niet vinden.
7: Voor info of gratis prijs. Prijsofferte, bel 03-366-37-32.
8: 03-366-37-32.
9: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 5 uur.
9: Goedemiddag. Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Mogelijk wordt er verder gesnoeid in de Vlaamse subsidies. Dat zegt Vlaams begrotingsminister Ben Weitz bij VTM Nieuws. De Vlaamse overheid trekt dit jaar ongeveer 19,5 miljard uit aan subsidies, terwijl er bespaard moet worden om de begroting op orde te krijgen. Je hoort minister Weitz.
11: Ik denk dat absoluut die subsidiestroom dat die slinger is doorgeslagen. Ik heb er zelf al op ingegrepen en ik wil er ook blijven ingrijpen, want sommige zijn inderdaad echt totaal zinloos. Zal dat ertoe leiden dat alle subsidies verdwijnen? Nee, want je moet het kind niet met badwater weggooien. Er zijn bepaalde taken die beter worden verricht door het middenveld.
10: Minister Weitz wil ook de regeling rond de dienstenchecks en de erfbelasting opnieuw bekijken. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd dicht bij de Oekraïns-Poolse grens. Drones viseerden daarbij de spoorlijn tussen Kiev en Warschau. Een trein werd geraakt, maar er vielen geen slachtoffers. Een andere trein moest geëvacueerd worden. Aan boord zat onder meer de voormalige Britse premier Boris Johnson. Volgens de Oekraïnse spoorbeheerder is er ook een locomotief getroffen op zo'n 2 kilometer van de Poolse grens. Maar ook daar vielen geen slachtoffers. Als reactie stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in. Sport dan. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Spanje gewonnen. Hij haalde het voor de Nederlander Max Verstappen en de Brit Lando Norris. Antonelli verstevigt zo ook zijn leidersplaats in de WK-tussenstand. In ons voetbal heeft Club Brugge gewonnen van Antwerp. Het werd 3-1. In het klassement staat Club nu tweede op 1 punt van leider Union. Je hoort Joaquin Seys van Club.
12: Uiteindelijk een positief gevoel. Ik denk dat we sowieso de eerste helft al 2-3-0 kunnen voorstaan. Maar dat gebeurde niet. We hebben 1-1 de rust en steeds maar een goed gevoel. Als je dan in de moeilijke momenten rustig kunt blijven zoals we vandaag hebben gedaan, dan zie je dat we een goede ploeg kunnen zijn. En uiteindelijk maken we die wedstrijd goed af. Heel positief op deze match kijk terug.
10: Antwerp staat nu 11e in de stand. En al onze landgenoten zijn uitgeschakeld op het EK 3x3 basketbal in Antwerpen. Bij de vrouwen gingen de Belgian Cats onderuit in de kwartfinales tegen Spanje. Het werd 20-9. Speelster Helene Navelaars blikt terug op het toernooi.
13: Ik denk dat we tevreden mogen zijn. We hebben een stunt gedaan tegen Polen waar we echt een goede wedstrijd spelen. Laten zien dat we echt wel 3x3 kunnen spelen. Ik denk dat dat gewoon een mooi product was van ons zomerhard werken. Ik denk dat we het beste er hebben uitgehaald wat er deze zomer mogelijk was.
10: En ook de mannen zijn uitgeschakeld in de kwartfinales. De Belgian Lions verloren van Letland met 21-18. Buien bij zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht geleidelijk droger en minima rond 17 graden. Morgen bewolkt met af en toe opklaringen. Maxima tot 24 graden dan. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag bewolkt met enkele buien en frisser ook. Nog zo'n 19 graden dan.
14: Nieuwe schoenen kopen,
8: dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne, wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
14: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
15: Zie je, Robert, ik heb van ons maand nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
14: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
16: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
15: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
17: Robert, de expert, nul draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
18: Zeg, Josfien, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
19: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
18: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
19: Wie is dat? Ook een kinesist?
18: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
20: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
21: Aha, aha, aha. Minerva.

En we beginnen het goede nieuws bij de Verenigde Naties in New York, want daar werd een historische beslissing genomen deze week. De vertrouwde wereldkaart die wij allemaal kennen met de zogenaamde Mercator-projectie, die gemaakt werd in de 17e eeuw, in de 16e eeuw beter gezegd, wordt officieel vervangen. Voortaan gebruikt de VN de zogenaamde Equal Earth Card, die de continenten weergeeft op hun echte grootte. En dat maakt een heel groot verschil. Op de Mercator-kaart lijkt bijvoorbeeld Afrika ongeveer even groot als Groenland, maar in werkelijkheid is Afrika 14 keer groter. De reden voor die vertekening is technisch. Het is onmogelijk om een ronde aardbol correct weer te geven op een plat vlak. Iets moet vervormen en tot nu toe was dat vooral het nadeel van de landen rond de evenaar. De resolutie werd gesteund door 164 landen. Het initiatief kwam van het Afrikaanse Togo. De Togolese minister van Buitenlandse Zaken, Robert Doucet, vatte het samen. Een eerlijke wereld begint met een eerlijke kaart. Een kaart, zegt hij, is nooit neutraal. Ze beïnvloedt hoe we de plaats van volkeren in de wereld begrijpen. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk stemden mee voor. Alleen de Verenigde Staten stemden tegen. U kan al raden waarom. De nieuwe kaart is minder geschikt voor navigatie, maar wel eerlijker. Maar de wereld blijft nog altijd die hele mooie wereld waarover Louis Armstrong al zong.

Louis Armstrong en Sam Cooke achtereenvolgens met het nummer dat dezelfde naam draagt, maar een heel ander nummer is. What a Wonderful World. En je wordt er gewoon goed gezind van als je die twee liedjes na elkaar hoort, vind ik, hè. Goed, dan is het tijd voor de Drifters nu. Like Sister and Brother.

0: Dat is muziek waar je niet op kan blijven stilzitten. Working My Way Back to You, bij van de Spinners. En dan is het nu tijd voor goed nieuws.
1: Tijd voor goed nieuws.
0: En dat goede nieuws komt uit Australië en Groot-Brittannië deze keer. Deze week kwamen er uit twee landen tegelijk hoopvolle berichten over kinderen en hun smartphones. Een onderwerp waar u zich misschien wel eens zorgen over maakt. In Australië heeft premier Anthony Albanese aangekondigd dat gebruikers van sociale media voortaan de algoritmes gewoon mogen uitschakelen. Concreet, je krijgt dus niet meer wat de computer denkt dat je wil zien. Wij nemen de macht af van grote techbedrijven en geven die terug aan de gewone Australiërs, aldus Albanese. Wie zich niet aan de regel houdt, riskeert boetes tot $100 miljoen. In Groot-Brittannië publiceerden onderzoekers deze week ook de eerste grote studie ooit over kinderen die later een smartphone krijgen. De cijfers zijn indrukwekkend. In Britse basisscholen, waar 1 op 5 gezinnen bewust wachten, daalden de gedragsproblemen met 8,2% en de psychiatrische aandoeningen met 6%. Daisy Greenwell van de campagne Smartphone Free Childhood zei: een smartphone uitstellen gaat niet over wat je je kind afneemt, het gaat over alles wat je het teruggeeft. Meer tijd, betere slaap, echte vriendschappen, ruimte om te spelen. In een wereld van constante afleiding worden dat superkrachten. Als ik zo'n berichten lees, dan moet ik ook altijd denken aan de tijd dat wij gewoon brieven schreven naar mensen om ervoor te zorgen dat we met hen konden afspreken. Briefjes moesten meegeven aan allerlei mensen. Allerlei rare manieren moesten bedenken om toch in contact te komen met andere mensen. En dan springt mij dit liedje altijd voor de geest.

Bobby Darin, die wil altijd maar meer geven. Ja, maar daar zijn wij niet tegen natuurlijk. En wie ook het beste van zichzelf heeft gegeven de afgelopen uren, dat hebben we allemaal op het nieuws kunnen zien, is Céline Dion. En ja, laten we ze voor de fans dan maar eens even opzetten. Hier is ze, All By Myself. Ze stond er ook helemaal alleen.

0: en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
1: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
0: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
1: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
0: Geniet ervan, het zijn de beste.
1: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
2: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
3: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
2: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
3: Ja, ik zijn Claire.
2: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
1: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Ai, Percy Sledge had toch beter naar zijn moeder moeten luisteren, want die zei nog, neem toch je tijd om die vrouw te leren kennen. En het draaide verkeerd uit, hij had zijn tijd niet genomen en ze bedroog hem waar hij bij stond. Hij had misschien beter geluisterd naar dat liedje van Harold Melvin en de Blue Notes, If You Don't Know Me By Now.

0: Niemand kan zo hartverscheurend schreeuwen als Harold Melvin van The Blue Notes, If You Don't Know Me By Now. Het is weer tijd voor wat goed nieuws.
1: Het is weer tijd voor goed nieuws.
0: En voor dat goede nieuws gaan we naar balen. Er zijn dingen die je niet zomaar op je 90ste doet, maar daar heeft Guido Stijlaerts uit Balen zijn voeten aan geveegd. Op dinsdag 1 september sprong hij op de vliegbasis van Skydive Flanders in Schaffen bij Diest uit een vliegtuig. Met parachute, tandemsprong, metersvrije vrouw, voor hij ooit gevlogen had. Guido woont in woonzorgcentrum Netenhof in Balen. Zijn ergotherapeute Kelly Grieten regelde de sprong en sprong zelf ook mee. Ook zijn dochter Patricia ging in de lucht. We hadden eigenlijk al eerder een moment ingepland, maar ze hebben het twee keer moeten verzetten omwille van het weer, vertelde Kelly. Guido zelf blikt ook terug. Het voelt heel raar, zeker die vrije val, zei hij. Dat duurde echt lang, maar eenmaal die parachute dan openvloog, was ik gerust. Nu zit ik toch nog wel wat na te bibberen. Op de grond ben je sterk, maar in de lucht is dat toch anders. En maakte Guido zich geen zorgen over zijn vals gebit? Nee, zegt hij, dat plakt nog steeds goed, maar ik heb mijn mond wel dichtgehouden. Tegen de vliegjes waarschijnlijk. Aan zijn medebewoners belooft hij het verhaal graag te vertellen. Ik ga zeker zeggen dat ze het ook eens moeten proberen, zegt hij, maar ik denk niet dat ze het zullen doen. Maar ze kunnen in afwachting altijd naar deze klassieker van Eddie Wally luisteren.

We hebben nog een heel klein kwartiertje happy hour voor de boeg. En dit was Julie London met Fly Me to the Moon. Nadat Eddie Wally uit zijn vliegmachine gesprongen was, dacht ik van het is tijd om iemand te laten vliegen ook. Dus Fly Me to the Moon, dat paste er helemaal bij. Ik heb nog tijd voor deze van de Kingsmen, Louie Louie.

En dat is het laatste goede nieuws van vandaag. In Niel is iets heel droevig gebeurd. In Niel kwam de 67-jarige Chrisje, door veel buurtbewoners liefkozend Chrissy genoemd, om het leven bij een zware woningbrand in de Wirksstraat. Haar dochter Sarah overleefde de brand, maar verloor vrijwel al haar bezittingen. Wat daarna gebeurde, zegt veel over de buurt. Familieleden en bewoners kwamen meteen in actie en begonnen met een inzamelactie en starten een steungroep voor Sarah om haar te helpen haar leven opnieuw op te bouwen. Buurtbewoners omschrijven Chrisje als iemand die zelf altijd klaar stond voor anderen. Een van hen vatte het treffend samen: als je een probleem had, stonden ze altijd voor je klaar. En een ander zei dat Chrisje veel te goed voor iedereen was. Het blijft natuurlijk een tragisch verhaal, maar het bewijst wel weer dat het spreekwoord klopt: beter een goede buur dan een verre vriend. En daarmee zijn wij aan het einde gekomen van deze happy hour, lieve vrienden. Jullie krijgen daarna zo dadelijk nog even de snoepplaat van deze week. En dat is natuurlijk Bart Peters met We zijn ermee bezig. Maar mij hoort u terug volgende week met een nieuw happy hour. En ook dan hebben we natuurlijk heel veel goed nieuws en leuke muziek voor u in petto. Eddy is er vandaag niet bij. Eddy van Dessel die heeft zijn programma opgenomen. Dus u kan niet bellen helaas voor verzoekjes. Maar u mag natuurlijk wel blijven luisteren naar Radio Minerva.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferten aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
2: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
1: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
2: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
1: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
3: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Mogelijk wordt er verder gesnoeid in de Vlaamse subsidies. Dat zegt Vlaams begrotingsminister Ben Weitz bij VTM Nieuws. De Vlaamse overheid trekt dit jaar ongeveer 19,5 miljard euro uit aan subsidies, terwijl er bespaard moet worden om de begroting op orde te krijgen. Je hoort minister Weitz.
6: Ik denk dat absoluut die subsidiestroom dat die slinger is doorgeslagen. Ik heb er zelf al op ingegrepen en ik wil er ook blijven ingrijpen, want sommige zijn inderdaad echt totaal zinloos. Zal dat ertoe leiden dat alle subsidies verdwijnen? Nee, want je moet het kind niet met badwater weggooien. Er zijn bepaalde taken die beter worden verricht door het middenveld.
5: Minister Weitz wil ook de regeling rond de dienstenchecks en de erfbelasting opnieuw bekijken. Bij de Britse internetbank Revolut zijn klantengegevens gelekt aan een fraudeur. Dat bevestigt de bank zelf. De oplichter deed zich voor als een overheidsinstantie en vroeg persoonsgegevens op via mail. Volgens Revolut is een beperkt aantal klanten getroffen. Hun geld zijn ze ook niet kwijt. Bij ons heeft Revolut zowat 1 miljoen klanten. Champagne mag dit jaar meer alcohol bevatten. De Franse producenten krijgen daar uitzonderlijk toestemming voor. Door de extreem droge en hete zomer zit er meer suiker in de druiven en dus ook meer alcohol. Normaal ligt de grens voor champagne op 13% alcohol, nu is die verhoogd naar 15%. Maar wij zullen er wellicht weinig van merken, want champagne bestaat uit verschillende wijnen en oogstjaren om een constante smaak te garanderen. Sport dan. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Spanje gewonnen. Hij haalde het voor de Nederlander Max Verstappen en de Brit Lando Norris. Antonelli verstevigt zo zijn leidersplaats in de WK-stand. Voetbal. Club Brugge heeft met 3-1 gewonnen van Antwerp. Club kwam snel op voorsprong, maar Antwerp kon langzij komen na een flater van clubdoelman Jan Sommer. Je hoort Joaquin Seys van Club Brugge.
7: Foutjes kunnen altijd gebeuren. Als je het dan als ploeg recht zet, dat is extra mooi. Ik denk niet dat er nu twijfel in bij hem moet zitten of bij ons moet zitten. Ik denk totaal niet dat het geval is. Hij heeft genoeg ervaring. En zoals ik zeg, foutjes gebeuren. Die gaat hem sowieso weer pakken. En hij heeft ons ook weer een paar keer recht gehouden. Dus ik mag sowieso niet negatief terugkijken op zijn prestatie.
5: En al onze landgenoten zijn uitgeschakeld op het EK 3x3 basketbal in Antwerpen. Bij de vrouwen gingen de Belgian Cats onderuit in de kwartfinales tegen Spanje. Het werd 20-9. Speelster Helene Nauwelaars blikt terug op het toernooi.
8: Ik denk dat we tevreden mogen zijn. We hebben een stunt gedaan tegen Polen waar we echt een goede wedstrijd spelen, laten zien dat we echt wel 3x3 kunnen spelen. Ik denk dat dat gewoon een mooi product was van ons zomerhard werken. Ik denk dat we het beste er hebben uitgehaald wat er deze zomer mogelijk was.
5: En ook de mannen zijn uitgeschakeld in de kwartfinales. De Belgian Lions verloren van Letland met 21-18. Vanavond en vannacht geleidelijk droger en minima rond 17 graden. Morgen bewolkt met af en toe opklaringen, maxima dan tot 24 graden. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag bewolkt met enkele buien en ook frisser, nog zo'n 19 graden dan.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
11: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Elbeuken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Elbeuken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
11: Ja,
12: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
11: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
12: 0485 54 87 85.
13: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis.
14: Merci, Immobiep.
15: Aha, aha, aha. Minerva.
16: Music Maestro.
17: Daar is vandaag.

Een zeer goede avond, beste luistervrienden en natuurlijk ook weer niet te vergeten vriendinnen. Het is zondagavond, even over 18 uur. U luistert nog steeds naar Radio Minerva op Sint-Anneke Linkeroever. En de komende twee uurtjes zit jullie weer goed voor twee uren gevarieerde muziek. Door Van Dessel zelf gekozen. Ja, ja, ja.

Boys, Cliff Richard. Te veel om op te noemen. Maar zeker reden om te blijven luisteren. We gaan er meteen in vliegen met Justin de Wild. Die nu een grote hit te pakken heeft in Nederland met zijn Sherio. Dit is een ander nummer van hem, getiteld Esmeralda. Ik zou zeggen, geniet ervan. Justin de Wild, je mag beginnen.

Huppla, de toon is gezet voor ons programma dankzij Justin De Wild en zijn Esmeralda. We gaan het meteen rustiger aandoen. Ja. Even kalm aandoen. En dat gaan we samen doen met Barbara Dex met een geweldig mooi nummer getiteld Iemand als jij.

Ja, geweldige zangeres, hè? Barbara Dex. Ik heb ze al een paar keren live bezig gezien. Het is echt de moeite waard. Een top, madame. Barbara Dex met het geweldige Iemand als jij. Ook geweldig is het volgende nummer. Rosemary Clooney staat nu klaar. En zij brengt voor jullie het nummer Come On In My House.

0: come on to my house.
1: Ja, ja, Rosemarie Clooney die vroeg aan iedereen, come on to my house. Maar ze heeft geen adres gegeven. Nee, hoe kunnen we dan weten waar je woont, Rosemarie? Ja, dat wordt dan moeilijk inderdaad. We gaan 3 nummertjes achter elkaar laten horen nu. En we beginnen met Bart Kael met zijn hit Heb je een vuurtje voor mij? Dan gaan we 3 coins in de Fountain Gate beluisteren van de Four Aces. En als laatste in het rijtje van 3 gaan we naar Nederland. En daar hadden we Koos Alberts met zijn Ik verscheurde je foto.

Dat is ook zo'n artiest met een zeer herkenbare stem, hè? Deze Cole Alberts en Ik verscheurde je foto. Daarvoor hadden we de Four Aces, Three Coins in the Fountain en we begonnen ons rijtje van drie met Bart Kajal en die vroeg een vuurtje. De volgende, dat is ook weer een hele bekende, het DNA van Radio Minerva. Dat gaan we nu op loslaten. Ik heb het over Al Martino en zijn Spaanse oogjes, oftewel Spanish Eyes.

0: Al Martino en zijn Spaanse oogjes. En mocht je er net bij komen, dan heet ik je van harte welkom in ons eerste gedeelte van het programma Music Maestro Please met Eddy van Dissel. Dat vandaag geen verzoekprogramma is. Nee, want ik moest vandaag ergens muziek gaan maken. Dus het is gewoon genieten geblazen, luisteren naar de radio. Dat is de bedoeling. En mocht je nu aan de tafel zitten, dan zal ik proberen te zorgen voor een goede spijsvertering. De volgende artiest die klaarstaat is Costa Cordalis en hij brengt een ode aan Anita.
1: Ich weiß irgendwo.

Costa Cordalis. En dat is ook weer zo'n liedje dat iedereen kan meezingen. En zeker het refreintje. Het ging allemaal over een zekere Anita. Zoals altijd bij Van Dessel komt na de inspanning de ontspanning. En daar zal Salim Segers nu voor zorgen met zijn grote hit Verlaat me nooit.

Hij zong het in 1972 en had daar inderdaad ook de eerste plaats in de Vlaamse hitlijsten te pakken. Salim Segers, de artiestennaam van eigenlijk Jos Aarts. Verlaat me nooit, Salim Segers, een geweldig nummer, een goeie plakker. De volgende, dat is geen plakker. Nee. We gaan naar de jaren 60 met de Cordettes. En zij zingen over Mr. Sandman.

Mr. Sandman, bring us a dream. Dat zongen de Cordettes. We gaan naar 1964. Toen was Van Dessen al een man van 1 jaar. En de Beach Boys hadden toen in die periode heel veel successen achter hun naam staan. Zoals onder andere deze, I Get Around. We gaan surfen.

Ja, Cliff Richard. Ondertussen ook al 85 jaar deze artiest. Hij is nog altijd bezig. Hè? Living Doll was dat een van zijn bekende nummers. Maar hij heeft natuurlijk nog vele, vele andere bekende nummers op zijn naam staan. Voor de fans van Freddie Quinn heb ik goed nieuws. Want Freddie Quinn heb ik ook geprogrammeerd vandaag. En hij brengt voor jullie het nummer Vaya con Dios.

Mooi, hè? Ja, voor de kenners, een Boston, oftewel een trage wals. En dat was Freddie Quinn, die zong over Vaya con Dios. We gaan verder met een dame met ook heel vele grote successen achter haar naam. En ik ben zeker dat ik het volgende nummerje, als ik dat ga draaien, dat iedereen gaat zeggen, ah, goed dat hem dat meegebracht heeft.

Voor ons zal ze altijd een queen zijn. Hè? Helen Shapiro en Queen for Tonight. Dus straks hadden we een liedje met een ode aan alle Anita's. Wel, we gaan nu een ode brengen aan alle Bianca's. Want Freddy Brick, die gaat ervoor zorgen.

Helemaal tot het einde konden we genieten van Bianca van Freddy Brick. Het volgende duo is niemand minder dan Christophe samen met zijn zus Lindsay. En ze hebben ook een heel leuk nummerje opgenomen. En dat is getiteld Kom in mijn armen.

Helemaal tot het einde, broer en zus Christophe en Lindsay en kom in mijn armen. De laatste vocaal in ons eerste gedeelte, die eer is voor Elvis Presley en we gaan even op de gospel tour met Put Your Hands in the Hand. Mooi nummer trouwens.

0: Producties presenteert het Zinkgat.
1: Een zinkgat? Wat is dat?
2: Ah wel, dat is vreed en betaald.
0: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
3: Goeiedag, ik ben Leon.
1: En joh, wat doe jij?
0: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
2: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
0: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoeven.
5: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
6: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
5: Dakwerken van der Linde?
6: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
5: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
6: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
0: Dakwerken van der Linde.
6: Beter goden niet vinden.
0: Voor info of gratis prijs. Prijsofferte, bel 03-366-37-32.
7: 03-366-37-32.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 7 uur.
8: Goedenavond. Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: 200 Brusselse gezinnen sluiten zich aan bij de rechtszaak tegen de zogenaamde krukkenroute. Dat is de nieuwe landingsroute voor Brussels Airport, die al meer dan een jaar intensief getest wordt. De gezinnen die langs die vliegroute wonen zijn boos, omdat het voor heel wat geluidsoverlast zorgt. Je hoort hun advocaat Hans van de Kouter.
10: Het gaat uiteraard in de eerste plaats om de slaap van die mensen. Het zijn mensen die soms wakker worden van het nachtlawaai. Hier spreken we toch over een zeer dichtbevolkt gebied, Schaarbeek en omstreken. De vraag die zij zich stellen is, waarom is het nodig om die route over de stad zo intensief te gebruiken en meer dan vroeger het geval was?
9: Vanmiddag werd ook in Koekelberg tegen die vliegroute betoogd. Zo'n 1000 mensen waren aanwezig. In Laken is een moskee beklad. Afgelopen nacht werd er een hakenkruis gespoten op een van de rolluiken. Wie erachter zit, is niet duidelijk. De Brusselse minister van Gelijke Kansen, Lauwesch, noemt dat een islamofobe daad. De politie is een onderzoek gestart. Bij de Britse internetbank Revolut zijn klantengegevens gelekt aan een fraudeur. Dat bevestigt de bank zelf. De oplichter deed zich voor als een overheidsinstantie en vroeg persoonsgegevens op via mail. Volgens Revolut is een beperkt aantal klanten getroffen. Hun geld zijn ze ook niet kwijt. Bij ons heeft Revolut zowat 1 miljoen klanten. Champagne mag dit jaar meer alcohol bevatten. De Franse producenten krijgen daar uitzonderlijk toestemming voor. Door de extreem droge en hete zomer zit er meer suiker in de druiven en dus ook meer alcohol. Normaal ligt de grens voor champagne op 13% alcohol. Nu is die verhoogd naar 15%. Maar wij zullen er wellicht weinig van merken, want champagne bestaat uit verschillende wijnen en oogstjaren om een constante smaak te garanderen. En dan nog voetbal. Racing Genk en AA Gent zijn niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel. Maar Gent komt zo wel op de tweede plaats met evenveel punten als leider Union. Genk is 9e. Eerder heeft Club Brugge met 3-1 gewonnen van Antwerp. Club kwam snel op voorsprong, maar Antwerp kon langs zij komen na een flater van clubdoelman Jan Sommer. Je hoort Joachim Seys van Club.
11: Foutjes kunnen altijd gebeuren. Als je het dan als ploeg recht zet, dat is extra mooi. Ik denk niet dat er nu twijfel in bij hem moet zitten of bij ons moet zitten. Ik denk totaal niet dat het geval is. Hij heeft genoeg ervaring. En zoals ik zeg, foutjes gebeuren, die gaat hem sowieso weer pakken. En hij heeft ons ook weer een paar keer recht gehouden. Dus ik mag sowieso niet negatief terugkijken op zijn prestatie.
9: In de stand is Club 3e, Antwerp is 11e. Vanavond en vannacht geleidelijk droger en minima rond de 17 graden. Morgen bewolkt met af en toe opklaringen, maxima tot 24 graden. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag bewolkt met enkele buien en frisser, nog zo'n 19 graden dan.
12: Music Maestro. Heerlijk. Inderdaad, van harte welkom in ons tweede gedeelte van het programma Music Maestro Please, vandaag opgenomen. Dus niet bellen, ook niet proberen om via de website van Radio Minerva een nummerke aan te vragen, want we zijn helaas niet aanwezig wegens andere activiteiten. Net zoals het vorige uurtje zal ik proberen ook in het tweede gedeelte u te entertainen met goede gevarieerde muziek. In ons tweede gedeelte kan je onder andere luisteren naar de volgende artiesten. Dat zijn Doris Day, Fats Domino, Ray Charles, Danny Fabri, Sergio, Paul Anka, Johnny Ray, de Mamas en de Papas, de Platters en ga zo maar verder. Dus reden genoeg om te blijven luisteren naar deze muzikale frequentie van Radio Minerva. We beginnen zoals gezegd met ons programma in ons tweede gedeelte met Doris Day. A guy is a guy. Goedenavond allemaal.

Plom Plom, Doris Day en A Guy is a Guy. We gaan het tempo een klein beetje versnellen. Niet te snel, nee. We gaan luisteren naar Fats Domino en My Girl Josephine.

My Girl Josephine, gebracht door Fats Domino. En zoals altijd, na de inspanning komt de ontspanning. En dat gaan we samen doen met Ray Charles. I Can't Stop Loving You.

Ook weer zo'n onvergetelijke nummer. Hè. Gebracht door Ray Charles. I Can't Stop Loving You. De volgende was eigenlijk een versie van Helmut Lotti. Maar Danny Fabri heeft ook zijn versie ervan gemaakt. Ik heb het over het volgende nummer. Waarom ik en niet een ander?

0: Ja, het is aan jullie om te kiezen welke versie u het beste vindt. Ofwel deze van Danny Fabri of die van Helmut Lotti. Voor mij blijft het eigenlijk gelijk. De volgende, dat is ook weer een hele mooie. We kennen allemaal Sergio als die man die altijd klaar staat voor grapjes. Hij heeft altijd heel veel te zeggen, maar heeft eigenlijk een peperkoekenhartje. Hij heeft ook heel mooie muziek gemaakt, zoals onder andere deze. Alleen bij jou. Sergio, het is volledig aan jou.
1: Wat ik zeg is gemeend. Ik heb vanavond stil geweend.

Mooi, hè? Ja, ja. Ik heb het gezegd, hè. Het is een gekke man, heeft heel veel dikwijls... is eigenlijk recht voor de raap. En dat kan ik ook appreciëren in deze Sergio. Maar dit vind ik toch een van zijn mooiere nummers. Alleen bij jou. De volgende, daarvoor gaan we naar de jaren 60, 70. En we gaan luisteren naar Paul Anka en zijn Crazy, Crazy Love.

I'm so crazy in love, dat zong Paul Anka. We blijven een beetje in hetzelfde genre, want de volgende die eventjes gaat mogen zingen is Johnny Ray met het nummer I'll Never Fall in Love Again.

Johnny Ray en I'll Never Fall In Love Again. Het volgende nummerke is voor veel mensen heel toepasselijk, want na het weekend moeten de meeste mensen toch allemaal gaan werken. En dan hebben ze zo'n beetje de Monday Blues. Weet je wel, van oh nee, maandag dan moet ik gaan werken. En wel, de mama's en de papa's, die hebben daar een mooi liedje over gemaakt, getiteld Monday.

Ja, ja. Monday, Monday van de mama's en de papa's. Gelukkig heb ik de Monday Blues niet meer, want ik ben ook al officieel op pensioen nu van dit jaar, van 1 juni. Dus ik hoor ook in de clubje van de gepensioneerden. Ja, zo hoort het, hè. Ja, zo kan het natuurlijk ook, hè. Verder met de Platters, Only You. Ook weer zo eentje om op ene steen te dansen.

Onvergetelijk nummer, hè? Only You van de Platters. Halverwege het tweede gedeelte van ons programma Music Maestro, Please. Mocht je er net bij komen, dan heet ik u van harte welkom. Mijn naam is nog altijd Eddy van Dussel en ik ben hier helemaal alleen. Ik zit zelfs niet in uw studio. Nee. Als u de intro gemist hebt, ik heb vandaag weer een opgenomen programma. Dus niet bellen om een verzoekje aan te vragen. Ook niet proberen om online een verzoekje in te dienen, want niemand gaat dat lezen. Gewoon luisteren. Dat is de boodschap. De volgende, dat is ook weer zo'n nummertje. Als ik dat ga aankondigen, dat je gaat zeggen, wat gaat hem nu draaien? Maar het nummertje zal heel waarschijnlijk toch wel gekend zijn in de oortjes. Ik heb het over Juan Pardo. Ja, die naam zegt u misschien al niks. De titel misschien al een klein beetje, want hij brengt een nummertje getiteld Nomeables. Gaat er al een lichtje branden bij jullie? MUZIEK

En dat was hem dus, hè, deze Spaanse zanger, dus geboren in Spanje op 11 november 1942. Dus ondertussen is hij ook al 83 jaar oud, deze Juan Pardo. En dit was wel een van zijn bekendste nummers. Hij heeft er nog een paar gemaakt, maar die zijn niet zo doorgebroken. Maar deze Nombiables uit het jaar 1980, dat is zijn bekendste nummer. De volgende artiest die heeft meerdere bekende nummers op zijn naam staan. En eentje ervan, dat is de deze. Don't

0: Only the Lonely uit het jaar 1960 van deze Roy Orbison. En natuurlijk heeft hij nog vele, vele andere mooie nummers gemaakt. Zoals onder andere Pretty Woman uit 1964, Crying uit 1961. En het is vooral in dat nummer Crying dat je kan luisteren en horen hoe goed dat die man kon zingen. Hij kon van laag naar heel hoog gaan. Misschien dat we dat volgende week een keer zullen draaien, dat nummer Crying. Vandaag gaan we luisteren nog naar Adamo. Ja, ja, ja, die heb ik ook nog geprogrammeerd. Vous permettez, monsieur, die staat nu ook geprogrammeerd.
1: Music Maestro.

0: mariage.
1: Zwam, zwam. Vous permettez, monsieur. Natuurlijk hebben we dat nummer allemaal herkend. Hè? En het was een nummer gezongen door Adamo. We gaan het tempo even heel stevig veranderen. Ja, ja, we gaan ongeveer 120 per uur. Dus mensen, als je een dansje wilt placeren, het is nu de moment. Zet de stoelen en de tafels een beetje opzij. Zet de radio een paar streepjes harder. Want we gaan kunnen shaken op de klanken van de Mavericks. En Matchbox, come on, hè. 1, 2, 3, here we go.

Ziezo, helemaal tot het einde. Een nummer dat ongeveer 6 minuten en 30 seconden duurde. Dus ik ben zeker, als je dat nummerje van begin tot einde hebt meegedanst, dan ben je zeker ongetwijfeld een paar calorietjes kwijt. Dan heb je zeker wat calorietjes kunnen verbranden met deze Mavericks en Matchbox. Zoals altijd, na de inspanning komt de ontspanning. Gaan we samen doen nu met Marva, met ook weer zo'n heel mooi nummer. Rode rozen in de sneeuw.

En het was er dus helemaal tot het einde. Marva en rode rozen in de sneeuw. En Marva die was vooral heel actief in de jaren 60, 70. En in 1980 dan wist ze te vertellen dat ze ging stoppen. En dat ze de showbiz, de muziekindustrie, eventjes vaarwel zou zeggen. Jammer, jammer, jammer. Want ze heeft toch ook een mooie stem, hè? Ja, ja. En ze heeft hele mooie nummers gemaakt. Hè? Zoals Eiland in Groen en Blauw, Oompla Papero. En natuurlijk deze rode rozen in de sneeuw. De volgende, die is nog altijd actief bezig. Ik heb het over Laurelien. Ze heeft er een paar artiesten bijgenomen. En ze brengen allemaal samen een geweldig leuk nummertje. Getiteld Als je dan even in je handen klapt. Laurelien, doe maar.

Helemaal tot het einde. Als je dan even in je handen klapt. Dat was het officiële liedje van het Slagerfestival 2011 in Hasselt. En je hoorde ongeveer de volgende artiesten. Laurelien, Sam Goris, de Romeo's, Luc Steno, Lindsay en de Sunsets. Ik ben er ooit ene keer geweest daar in Hasselt. Dat is echt een zotte boel. Maar wel gezellig. Ja, ja, ja, echt waar. Je moet gewoon losgaan, zoals ze zeggen. Alles geven, aan niks gedenken, gewoon meedoen. Het is echt heel plezant. Als je dan even in je handen klapt. En we blijven eventjes in dezelfde sfeer. We blijven in sfeermuziek. Want de volgende formatie die gaat er ook voor zorgen dat we op de zondagavond gelukkig kunnen zijn. De Disco Samba gaan we luisteren. En die wordt gebracht door de Two Man Sound. Huppapa!

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: 200 Brusselse gezinnen sluiten zich aan bij de rechtszaak tegen de zogenaamde krukkenroute. Dat is de nieuwe landingsroute voor Brussels Airport, die al meer dan een jaar intensief getest wordt. De gezinnen die langs de vliegroute wonen zijn boos, omdat het voor heel wat geluidsoverlast zorgt. Je hoort hun advocaat Hans van de Kouter.
3: Het gaat uiteraard in de eerste plaats om de slaap van die mensen. Het zijn mensen die soms wakker worden van het nachtlawaai. Hier spreken we toch over een zeer dicht bevolkt gebied, Schaarbeek en omstreken. De vraag die zij zich stellen is, waarom is het nodig om die route over de stad zo intensief te gebruiken en meer dan vroeger het geval was?
2: Vanmiddag werd ook in Koekelberg tegen die vliegroute betoogd. Zo'n 1000 mensen waren aanwezig. In Laken is een moskee beklad. Afgelopen nacht werd er een hakenkruis gespoten op een van de rolluiken. Wie erachter zit is niet duidelijk. De Brusselse minister van Gelijke Kansen, Lauwesch, noemt het een islamofobe daad. De politie is een onderzoek gestart. De Noor Tobias Johannessen heeft de slotrit van de Ronde van Spanje gewonnen. Hij was de snelste van een kleine groep in Granada. Hij haalde het voor de Italiaan Romele. Onze landgenoot Ramses de Bruyne werd nog derde. De eindzege in deze Vuelta is voor de Spanjaard Enric Mas. Wout van Aert mag de groene puntentrui mee naar huis nemen. Zijn volgende grote doel wordt het WK in Canada. Vanavond en vannacht geleidelijk droger en minima rond 17 graden. Morgen bewolkt met af en toe opklaringen, maxima tot 24 graden. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag bewolkt met enkele buien en ook frisser, nog zo'n 19 graden dan.

De muziekdoos. Ambachtelijke muziek, gemokt met olie van geperste muzieknoten. Presentatie Achilleke, de stoutste kabouter van Radio Minerva. Originele ronde platen, die ik één voor één en schoon aan elkaar draai. Kwestie van het boeltje verstaanbaar te houden.

De muziekdoos. Muziek van in de tijd dat de beestjes nog konden spreken en de vogeltjes nog vragen konden rondfladderen zonder met een bekje tegen een hoogspanningsmast te knotsen. Muziek van in de tijd dat wij nog dansten met minstens één voet op de grond en dat een tegelplaat het ideale moment was om een ferme knuffelpartij te organiseren.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in de muziekdoos op Radio Minerva. Angelique aan de spreektoeter. Hoe dat ik me een avond wil doorbrengen, dat is heel delicaat om op de radio uit te leggen. Maar ik zal het laten zingen. That's the way I like it van KC and the Sunshine Band.

Heaven must be missing an angel van Tavares. Met een buurman die zag er wat plattekes uit van de morgen. Zeg, wat is het maatje? Oh, zei hem. Ik heb gisteravond varken wat uitgangen. Neem ik van de morgen een dikke sigaar gesmoord bij mijn vrouw. En zei, ik zat precies in Cuba.

Cuba van de Gibson Brothers. Na een plotje om onze regeringsleiders te motiveren. Jongens en meisjes, je mag dan bras maken zoveel als dat je wilt, maar blijven gaan, de deadline is in zicht. Keep on running van de Spencer Davis Group.

Keep on Running van de Spencer Davis Group. Oude van soulmuziek, en wel dan heb ik een schefje om duimen en vingeren af te likken. You van Ray Goodman en Brown.

Heartbreaker in de versie van Dionne Warwick. Dat is een compositie van de Bee Gees, weet je wel. Stephanie Mills, die is in een gelukzalige toestand. Die is op zweer geweest, in Zoetoren is dat heel goed meegevallen. I never knew love like this before.

I never knew love like this before van Stephanie Mills. In de media tegenwoordig kregen langs alle kanten raadgevingen over de seksualiteit. Ja, als je dat allemaal leest en hoort, dan kreeg een minderwaardigheidscomplex en daar of die wagen slopkamer niet meer binnenstappen. Want die schilderen ons allemaal af als onhandige, voorhistorische stoemerikken op seksueel vlak. Ik kon eraan werken. Working my way back to you.

never came my way back to you van de Detroit Spinners. Billy Paul, volgens mij een van de monumenten in de soulmuziek. Your Song.

It's how wonderful life is.

Baby, I need your loving van de Four Tops. Die mannen die kennen er wat van. Hè. Als je na een date hebt en je wilt een verwachtingspatroon creëren, dan zetten die een plotje op dat die gezongen hebben. Tonight I'm gonna love you all over. Boze minneke, leed maar al kleer in bad, dan zal ik al onderdompelen in mijn liefdesappen. Amai, het zal de moeite zijn.

Tonight I'm gonna love you all over van de Four Tops. We gaan het wat rustiger aan doen. Michael Jackson, you are not alone.

are not alone van Michael Jackson. Pas op, die soulmates, er zijn er bij die voor alle gevoelens een leken hebben. Hè. Stel je voor, je bent in een onverschillige, egoïstische boy. Ah wel, dan zitten de Four Tunes op. You've got your troubles, I've got mine. Met andere woorden, loop me gerust mee, hebben ze hier.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Anderlecht zijn twee vrouwen dood teruggevonden. Dat bevestigt het parket van Brussel. Een van de slachtoffers werd buiten aan een woning gevonden. Meer details ontbreken. Er loopt een onderzoek om te achterhalen wat er is gebeurd. In ons voetbal is Charleroi gaan winnen op het veld van Zulte Waregem. Het werd 0-1. In het klassement staat Charleroi vierde met evenveel punten als de nummer 3, dat is Club Brugge. Zulte Waregem is vijfde. De Noor Tobias Johannessen heeft de slotrit van de Ronde van Spanje gewonnen. Hij was de snelste van een klein groepje in Granada. Hij haalt het voor de Italiaan Romilly. Onze landgenoot Ramses de Bruyne werd nog derde. De eindzege in deze Vuelta is voor de Spanjaard Enric Mas. Wout van Aert mag de groene puntentrui mee naar huis nemen. Zijn volgende grote doel wordt het WK in Canada. Vanavond en vannacht geleidelijk droger en minima rond 17 graden. Morgen bewolkt met af en toe opklaringen. Maxima tot 24 graden. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag bewolkt met enkele buien en frisser. Nog zo'n 19 graden dan.

Circle of Life. Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in deel 2 van de muziekdoos op Radio Minerva. Mag ik op mijn twee blote knieën vragen dat je alsjeblieft nog een uurtje blijft luisteren? Want ik heb verlatingsangst. Je kunt het toch niet verstellen. Vaag en stil van André Hazes.

Om te vermijden dat je van tussen die twee luidsprekers wegritst, hebben we alleen de beste muziek voor vanavond. Eddie Smits, Lingering On.

Tony Servi en Free Like a Bird. Daar dromen veel mannen van. Maar schrijf dat op een bil, hè? Dat is de reden dat vrouwen vliegenramen laten steken. De vliegen kunnen niet binnen en hun vent kan niet meer buiten. Yesterday when I was young van Al Martino.

Solido door het orkest van Frank Purcell. Onder het motto: de tijd gaat snel, gebruik hem wel. On n'aura pas toujours le temps van Jean-Claude Pascal.

On n'aura pas toujours le temps van Jean-Claude Pascal. Mij hadden ze toch voorspeld dat september en oktober serieus hete maanden gingen worden. Nou zit ik een keer geschadeld. Draai paletten summer wine. Ja, dan zal ik die met kerstmis in de micro-oven zetten en maak ik er gluwijn van. Summer wine van Demis Roussos.

Here comes that rainy day feeling again van de Fortunes. Na heb ik een hele vrouwelijke zanger, Trini Lopez. Dat is zo'n easy listening. Kun je mee een popje shaken zang krijgen wanneer we zetel moet komen. Blowing in the wind.

The Sandpiper door het orkest van James Last. Mateke, zeg jij ook zo wie een die laasje smokt van al de mozekes dat er mij gevangen? En wel, dan heb ik een prachtig liveleedverhaal. Soy un truan, soy un senior, door Julio Iglesias.

Das war ein Traum aus Farben van Karel Gott. En de droom is werkelijkheid geworden. Céline Dion heeft het gefixt. Gisteravond haar eerste concert met glans doorgegeven.

Pour que tu m'aimes encore, van Céline Dion. Een dikke profetie had, want zij je toch morgen flikt na 6 jaar. Lieve meisjes, sterke jongens, het programma is bijna ten einde. Ik heb nog een heel schoon plaat van Tsukero, She's My Baby. Intussen, 1001 maal dank voor het luisteren en tot woensdagavond 10 uur voor een romantische nachtwacht.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Polen zet zich schrap voor meer Russische aanvallen op Oekraïne. Het land lijkt over te gaan tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Dat heeft premier Donald Tusk laten uitschijnen op een persconferentie. Aanleiding zijn de aanvallen in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens. Daarbij werd een spoorlijn tussen Kiev en Warschau geviseerd. Volgens Tusk valt het niet uit te sluiten dat ook Polen geraakt zal worden. En moeten ze zich daarop voorbereiden. In Anderlecht zijn twee vrouwen dood teruggevonden. Dat bevestigt het parket van Brussel. Een van de slachtoffers werd buiten aan een woning gevonden. Meer details ontbreken. Er loopt een onderzoek om te achterhalen wat er is gebeurd. Aan de kust is vandaag maar liefst 2 ton afval ingezameld. Meer dan 1500 vrijwilligers hebben dat gedaan. De opruimactie vond plaats op 17 surf- en beachclubs, gaande van Katzand tot De Pannen. In de Noordzee drijven zo'n 150 miljoen stukken afval rond. Elk jaar komt daar zo'n 20.000 ton bij. En 80% van het plastic afval spoelt bij ons aan. En dat heeft uiteraard een grote impact op ons milieu. In het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs van Montreal gewonnen. Hij klopte de Fransman Paul Sexas in de sprint. De Amerikaan Brandon McNulty werd derde. Remco Evenepoel finishte als vijfde. Hij won vrijdag nog de grote prijs van Quebec. In ons voetbal heeft La Louvière gewonnen van KV Kortrijk. Het werd 3-0. La Louvière komt zo op de 14e plaats in de stand. KV Kortrijk is 18e en dus helemaal laatste. Eerder heeft Charleroi met 0-1 gewonnen van en bij Zulte Waregem. In het klassement staat Charleroi 4e met evenveel punten als de nummer 3. Dat is Club Brugge. Zulte Waregem is 5e. Vannacht overwegend droog bij minima rond 17 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij 24 graden. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag enkele buien en frisser, nog zo'n 19 graden dan.

Welkom bij Minerva 22 uur. En dat betekent dat het tijd is voor de platenkast Late Night. We zetten de deuren van de studio wagenwijd open voor een nieuwe aflevering met de fijnste oldies, popclassics en easy listening.

De eerste van ons lijstje voor de late night uitzending van de platenkast. Hank Crawford, I Hear a Symphony. Iedereen weer van harte welkom. De nachtraven zitten weer klaar bij de radio. En ja, we hebben weer een mooi lijstje. Hè. 31 stuks moeten we doorzien te krijgen. En de volgende, dat komt van het legendarische dubbelalbum van Stevie Wonder. Songs in the Key of Life. Sir Duke.

From Souvenir to Souvenir met Demis Roussos. Instrumentaal, mooi orkestje, Frank Purcell met Maria from West Side Story.

Lionel Richie en de Commodores, Three Times a Lady uit 78. En ja, het nummer heeft toen geen windeieren gelegd, want het was het eerste nummer 1 nummer van de Billboard Top 100 dat ze bereikte. En een andere, Marc Anthony, You Sang to Me.

Do you know where we're going to? De 101 String Orchestra was dat. En dat is geen kleine, nee. Die heeft een discografie van ongeveer 150 albums. En wereldwijd verkocht hij 50 miljoen platen. En het eerste album van Tom Jones, Along Came Jones, daar hebben we dit nummer gevonden. With His Hands.

The Love of a Boy met Timmy Euro. Een nummer geschreven door Bert Bacharach en Hal David. We gaan naar 1976 met More, More, More met de Andrew True Connection.

De Andrew True Connection dus. We hebben zelfs nog eentje van Brooke Benton. More Time to Be With You. Maar nog, we gaan nog eerst Barry White erop komen met de Love Unlimited Orchestra. En Barry White is meer van You're the First, the Last, My Everything. Hij heeft nog veel meer gemaakt. De Rhapsody in White. Tot zelfs.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie op weg om de parlementsverkiezingen te winnen. Dat blijkt toch uit de eerste exit polls. Het linkse blok rond ex-premier Andersson zou 51,3% van de stemmen halen. Haar partij, de Sociaaldemocraten, zou op 28,4% uitkomen, maar het is nog niet duidelijk of dat genoeg is om een regering te vormen. Het rechtse blok en de conservatieve partij van premier Kirstensson zou uitkomen op 46,8% van de stemmen. In het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs van Montreal gewonnen. Hij klopte de Fransman Paul Sexas in de sprint. De Amerikaan Brandon McNulty werd derde. Remco Evenepoel finishte als vijfde. Hij won vrijdag nog de grote prijs van Quebec. Je hoort Evenepoel.
3: De hele dag voelde ik me eigenlijk niet goed. Niet echt hersteld van Quebec en de reis van gisteren. Maar ik geef nooit niet zomaar op. Dus uiteindelijk nog vijfde geworden. Dus wel een mooi resultaat. Maar beter vandaag met slechte dag dan binnen 2 weken.
2: Want dan is het WK wielrennen aan de gang. En in ons voetbal heeft La Louvière gewonnen van KV Kortrijk. Het werd 3-0. La Louvière komt zo op de 14e plaats in de stand. KV Kortrijk is 18e en dus helemaal laatste. Eerder heeft Charleroi met 0-1 gewonnen van en bij Zulte Waregem. In het klassement staat Charleroi 4e met evenveel punten als de nummer 3, dat is Club Brugge. En Zulte Waregem is 5e. Vannacht overwegend droog, bij minima rond 17 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij 24 graden. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag enkele buien en frisser, nog zo'n 19 graden dan.
4: Give the best you've got to give now. Charge. Live the way you'd like to live now. Charge. Open up a brand new scene. Wow. Charge.
5: De platenkast, Late Night. Programma van Leo Duurzaak.

Ja, deel 2 platenkast Late Night. En wat een begin zeg. Can't Turn You Loose van Anthony White uit 77. We kennen hem ook nog van de Block Party. Het was in de tijd wel een deftig discoplaatje in de discotheken en de dancings. Earl van Dijk in de Soul Brothers. Too Many Fish in the Sea.

Moon River met Paul Anka. En net daarvoor hadden we Brian Ferry, Roxy Music, met Jealous Guy. En als je het verhaal van dat nummer een keer wil weten, dan moet je dat eens googlen. Dat is wel vrij interessant. Perry Como in het Spaans en I Love You So.

The Three Degrees in 1979 met Woman in Love. Ze kregen er zowaar een gouden plaat voor in de UK. Voor de verkoop van een kleine 500.000 exemplaren. Ja, wadden. Dat is nou op. En van het platinum album van The Boss van Diana Ross. No One Gets the Prize. No.

We hadden achtereenvolgens Peaches and Herb met Reunited. En de Bidu Orchestra was dat met Laura. Laura is uitgebracht, of theatraal uitgebracht, in oktober 1944.

My Claire de Lune met Jay and the Americans. We gaan richting middernacht en dat doen we met Somerset, I Will. En dan zeg ik gelijk nog een fijne nacht en tot volgende week zondag. Tadaa!

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Vijf personeelsleden van het UZ Brussel in Jette zijn ondervraagd in het onderzoek naar het overlijden van een baby. Het gaat om artsen en verpleegkundigen. De baby overleed eind januari na acuut leverfalen. Mogelijk werden twee stoffen verwisseld bij het plaatsen van een infuus. Maar dat onderzoekt het parket dus nog. In Zweden lijkt de centrumlinkse oppositie op weg om de parlementsverkiezingen te winnen. Dat blijkt toch uit de eerste exit polls. Het linkse blok rond ex-premier Andersson zou 51,3% van de stemmen halen. Haar partij, de Sociaaldemocraten, zou op 28,4% uitkomen, maar het is nog niet duidelijk of dat genoeg is om een regering te vormen. Het rechtse blok en de conservatieve partij van premier Kirstersson zou uitkomen op 46,8% van de stemmen. En in het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs van Montreal gewonnen. Hij klopte de Fransman Paul Sexas in de sprint. De Amerikaan Brandon McNulty werd derde. Remco Evenepoel finishte als vijfde. Hij won vrijdag nog de grote prijs van Quebec. Je hoort Evenepoel.
3: De hele dag voelde ik me eigenlijk niet goed. Niet echt hersteld van Quebec en de reis van gisteren. Maar ik geef nooit niet zomaar op. Dus uiteindelijk nog vijfde geworden. Dus wel een mooi resultaat. Maar beter vandaag met een slechte dag dan binnen twee weken.
2: Want dan is het WK wielrennen aan de gang. Vannacht overwegend droog bij minima rond 17 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij 24 graden. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag enkele buien en frisser, nog zo'n 19 graden dan.